0: eerst snel, daarna wordt het opnieuw zonnig met 23 tot 28 graden en weinig bewolking. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

op de uitzending. App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht blijft het vrijwel helder met plaatselijk mistbanken in het noorden en oosten. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig met 23 tot 28 graden en weinig bewolking.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: Dit is het nieuws. Goedenacht. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er grotendeels overeenstemming is bereikt over een akkoord met Iran. Op zijn platform Truth Social schreef hij dat de laatste details nog worden uitgewerkt en binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Volgens Donald Trump bevat het voorstel onder meer afspraken over de openstelling van de straat van Hormuz. Een treinconducteur kreeg op station Venlo een reistas met 3 kittens overhandigd. Tijdens de overdracht ontsnapte de moederpoes. De tas was eerder gevonden op station Tegelen. De dierenambulance Brabant Noordoost vermoedt dat de dieren zijn gedumpt en zoekt naar de moederpoes. De kittens zijn veilig opgevangen en krijgen verzorging. Tienduizenden mensen zijn in Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen na de ramp in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De politie schat dat er 34.000 deelnemers waren. Tijdens de demonstratie ontstonden later ook ongeregeldheden in de hoofdstad en als voorbereiding op een protest was het treinverkeer opgeschort. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het vrijwel helder met plaatselijk mistbanken in het noorden en oosten. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig met 23 tot 28 graden en weinig bewolking. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Op zondag 24 mei behandelt het radioprogramma Plein 33 op Omroep Land van Kuik het thema levenslang leren. Paul Gijssen, cursist bij Hovo Brabant, deelt zijn ervaringen met studeren na je 50ste. Hij bespreekt de waarde van nieuwsgierigheid en de impact van cursussen op maatschappelijke discussies. Plein 33 is te beluisteren van 12 tot 2. Forum voor Democratie heeft in 2024 en 2025 de meeste schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders in Land van Kuik. In 2024 diende FVD 24 vragen in, gevolgd door Liberaal Land van Kuik met 18. In 2025 stelde FVD 31 vragen, voor het CDA met 25. Het beantwoorden van deze vragen kost de gemeente tijd en geld, maar er zijn geen extra ambtenaren aangenomen. De provincie Noord-Brabant heeft nog geen duidelijkheid gegeven over mogelijke handhaving bij de voormalige betoncentrale aan de Veerstraat in Boksmeer. Milieuvereniging Land van Kuik vraagt om actie vanwege bedrijfsmatige activiteiten zonder geldige natuurvergunning. De provincie onderzoekt momenteel alle feiten en omstandigheden voordat een besluit wordt genomen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht blijft het vrijwel helder met plaatselijk mistbanken in het noorden en oosten. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig met 23 tot 28 graden en weinig bewolking.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er grotendeels overeenstemming is bereikt over een akkoord met Iran. Op zijn platform Truth Social schreef hij dat de laatste details nog worden uitgewerkt en binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Volgens Donald Trump bevat het voorstel onder meer afspraken over de openstelling van de straat van Hormuz. Een treinconducteur kreeg op station Venlo een reistas met 3 kittens overhandigd. Tijdens de overdracht ontsnapte de moederpoes. De tas was eerder gevonden op station Tegelen. De dierenambulance Brabant Noordoost vermoedt dat de dieren zijn gedumpt en zoekt naar de moederpoes. De kittens zijn veilig opgevangen en krijgen verzorging. Tienduizenden mensen zijn in Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen na de ramp in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De politie schat dat er 34.000 deelnemers waren. Tijdens de demonstratie ontstonden later ook ongeregeldheden in de hoofdstad en als voorbereiding op een protest was het treinverkeer opgeschort. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het vrijwel helder met plaatselijk mistbanken in het noorden en oosten. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig met 23 tot 28 graden en weinig bewolking. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Mee

Ze hebben alles gezien, alles overleefd en ze weigeren om gas terug te nemen. De Rolling Stones laten met hun nieuwe single In The Stars horen dat rock'n'roll simpelweg geen houdbaarheidsdatum heeft. Mick, Keith en Ronnie nemen je mee naar de stratosfeer met een sound die onmiskenbaar Stones is. Gruizig, energiek, met een groove waar je onmogelijk bij stil kunt blijven zitten. We bewijzen het maar weer eens. Sommigen worden ouder, maar de echte legendes blijven voor altijd schitteren.

0: Vannacht blijft het vrijwel helder met plaatselijk mistbanken in het noorden en oosten. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig met 23 tot 28 graden en weinig bewolking.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

Dit is het nieuws. Goedemorgen. Tienduizenden mensen gingen zaterdagavond in Belgrado de straat op om nieuwe verkiezingen te eisen. Ze beschuldigen de regering van nalatigheid en corruptie. Rond 21:30 s'avonds werd de sfeer grimmig na afloop van de demonstratie. De Wereldbank maakt zich ernstige zorgen over de aanhoudende blokkade van de straat van Hormuz. De prijzen van brandstoffen, voedsel en andere grondstoffen zijn flink gestegen. Armere landen, met name in Afrika ten zuiden van de Sahara, worden hard getroffen. Tientallen miljoenen mensen dreigen in de knel te komen. En de Gouden Palm van het 79ste filmfestival van Cannes is zaterdagavond toegekend aan de Noorse speelfilm Fjord. De prijzen voor beste acteur en actrice werden gedeeld. Dit jaar ontbraken de grote namen uit Hollywood op het festival. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn echtgenote. Ze werd onder druk gezet om seks te hebben met zeker 487 mannen. Het slachtoffer leeft nu ernstig gehandicapt en de zaak kreeg veel maatschappelijke aandacht. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het volop zonnig met enkele dunne wolkenvelden in het noordwesten. Het blijft droog en de temperaturen liggen tussen 24 en 28 graden met een zwakke zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.

0: de meeste plaatsen schijnt volop de zon. Alleen in het noordelijk kustgebied is er meer bewolking met een kleine kans op een bui. De temperatuur ligt in het noordwesten op 25 graden, op de meeste plaatsen rond 29 graden.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Tienduizenden mensen gingen zaterdagavond in Belgrado de straat op om nieuwe verkiezingen te eisen. Ze beschuldigen de regering van nalatigheid en corruptie. Rond 9:30 's avonds werd de sfeer grimmig na afloop van de demonstratie. De Wereldbank maakt zich ernstige zorgen over de aanhoudende blokkade van de straat van Hormuz. De prijzen van brandstoffen, voedsel en andere grondstoffen zijn flink gestegen. Armere landen, met name in Afrika ten zuiden van de Sahara, worden hard getroffen. Tientallen miljoenen mensen dreigen in de knel te komen. En de Gouden Palm van het 79ste filmfestival van Cannes is zaterdagavond toegekend aan de Noorse speelfilm Fjord. De prijzen voor beste acteur en actrice werden gedeeld. Dit jaar ontbraken de grote namen uit Hollywood op het festival. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn echtgenote. Ze werd onder druk gezet om seks te hebben met zeker 487 mannen. Het slachtoffer leeft nu ernstig gehandicapt en de zaak kreeg veel maatschappelijke aandacht. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het zonnig met een zwakke tot matige noordelijke wind en temperaturen tussen 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Plaatselijk kan mist voorkomen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
3: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van den Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Gevechtsvliegtuigen van het Air Combat Command vliegen op zondag 24 mei een Missing Man-formatie boven de Amerikaanse begraafplaats in Margraten ter gelegenheid van Memorial Day. Deze vlucht, die een eerbetoon brengt aan gesneuvelde Amerikaanse militairen uit de Tweede Wereldoorlog, vindt plaats tussen 13:30 en 17:30. Op zondag 24 mei behandelt het radioprogramma Plein 33 op Omroep Land van Kuik het thema Levenslang Leren. Paul Gijssen, cursist bij HOVO Brabant, deelt zijn ervaringen met studeren na je 50ste. Hij bespreekt de waarde van nieuwsgierigheid en het plezier van ontdekken. Luister tussen 12 en 2. In de gemeenteraad van Land van Kuik heeft Forum voor Democratie in 2024 en 2025 de meeste schriftelijke vragen gesteld. In 2024 diende FVD 24 vragen in, gevolgd door Liberaal Land van Kuik met 18 en het CDA met 13. In 2025 stelde FVD 31 vragen, voor het CDA met 25 en Liberaal Land van Kuik met 24. Het beantwoorden van deze vragen kost de gemeente tijd en geld, maar er zijn geen extra ambtenaren aangenomen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Op de meeste plaatsen schijnt volop de zon. Alleen in het noordelijk kustgebied is er meer bewolking met een kleine kans op een bui. De temperatuur ligt in het noordwesten op 25 graden, op de meeste plaatsen rond 29 graden.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
4: En een bereik heeft waar de concurrentie aan.

van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website. omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Tientallen bouwvakkers worden nog vermist nadat zaterdag een gebouw van 9 verdiepingen in aanbouw instortte in Angeles City, ten noorden van Manila. De vermiste werkt op dat moment in het gebouw. Hulpdiensten zoeken nog naar overlevenden.
3: Rusland heeft vannacht Kiev aangevallen met drones en raketten, waarbij luide explosies klonken in de stad en omgeving. Meerdere branden ontstonden en woongebouwen raakten beschadigd. Zeker 24 mensen raakten gewond en 1 persoon kwam om het leven. Moskou reageerde op Oekraïnse aanvallen in het oosten. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn echtgenote Letitia R. Ze kreeg niet alleen seksueel geweld, maar werd ook onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Rond het Witte Huis in Washington is een man gedood bij een schotenwisseling met de Amerikaanse Veiligheidsdienst. President Donald Trump was op dat moment binnen en het Witte Huis ging korte tijd op slot. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het zonnig met een zwakke tot matige noordelijke wind en temperaturen tussen 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Plaatselijk kan mist voorkomen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
6: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
7: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
8: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

nieuwe single van Teddy Swims, Mr. Know-It-All, is een zoele, emotionele track over liefde, twijfel en het gevoel dat je sommige liefdes al ziet aankomen voor ze misgaan. Met zijn krachtige stem zet Teddy weer zo'n nummer neer dat meteen onder je huid kruipt.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
4: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkel&co.nl.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
6: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
7: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.

0: www.nrc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Rusland heeft vannacht Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en omgeving waren luide explosies met branden en beschadigde woongebouwen. Zeker 24 mensen raakten gewond en één persoon kwam om het leven. Moskou reageerde op Oekraïnse aanvallen in het oosten. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn echtgenote, Letitia R. Ze kreeg niet alleen seksueel geweld, maar werd ook onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. De koning van Marokko heeft gratie verleend aan 18 Senegalese voetbalsupporters die zich misdroegen tijdens de Afrika Cup. Ze zaten vast na ongeregeldheden bij de finale, waarin Senegal aanvankelijk won, maar later werd gedisqualificeerd. De gratie komt vanwege het naderende offerfeest en de banden tussen beide landen. In Angeles City, ten noorden van Manila, zijn tientallen bouwvakkers vermist nadat zaterdag een 9 verdiepingen tellend gebouw in aanbouw instortte. De vermisten waren op dat moment aan het werk in het gebouw. De reddingswerkzaamheden zijn nog gaande. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is er eerst plaatselijk mist of laaghangende bewolking die snel verdwijnt, waarna de zon volop schijnt. De temperatuur loopt op tot 27 graden in het zuiden bij een zwakke noordelijke wind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
2: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Goedemorgen, senioren. Dit is Omroep Land van Kuik. Als de jeugd nog in bed ligt met Jo Naus.

0: 1977, Rob de Nijs, het werd zomer. Goedemorgen, dit is Als de Jeugd Nog in Bed Ligt. Een uur nostalgie voor senioren op Omroep Land van Kuik. Muziek van vader en moeder, dus muziek uit jouw jeugd. Plaatjes uit de jaren 50 en 60 en af en toe een uitstapje naar de jaren 40 en 70 met informatie van vandaag. Mijn naam is Johan Daus en ik ben bij je tot 9 uur. 1956, Elvis Presley, Love Me Tender.
1: Jonas, als de jeugd nog in bed ligt. Omroep Land van Kuik.

1956 Elvis Presley, Love Me Tender. Voor de premie van de autoverzekering speelt de leeftijd van de bestuurder een rol. De laagste gemiddelde premie wordt bereikt bij een leeftijd van 60 jaar. Daarna gaat de gemiddelde premie stijgen. Ook voor oudere automobilisten kan het dus de moeite lonen over te stappen naar een andere autoverzekering. Het plaatje wat nu op de draaitafel ligt hebben we grijs gedraaid toen ik in militaire dienst lag in Bergen-Honen in Duitsland in 1961. We hadden geen verbinding met Nederland via radio. We hadden wel een pick-up met een aantal plaatjes en we konden wat Duitse zenders konden we aan. Nou, dat was het dan wel. En dat plaatje wat nu gaat horen, dat was onze favoriet. Gerard Wendland, 1961, Tanzen mit mir in den Morgen.

Jerry en Mary bij 1961, de Bedelaar van Parijs. En daarvoor hoorde je 1961 Gerard Wendland, Dansen met meer in Deen Morgen. Ik kan er nog wat aan toevoegen. Ik heb een luisteraar die oom moet zeggen tegen Gerard Wendland. Dus het is onkel Gerard die je vanochtend gehoord hebt. Bij de premiestijging van de 60ste levensjaar gaan zowel de laagste premie als de gemiddelde premie langzaam maar zeker omhoog. Tot en met de 75-jarige leeftijd volgt de laatste premie, het patroon van de gemiddelde premie. Van 75-jarige leeftijd gaat de gemiddelde premie harder stijgen dan de laagste premie. Van 90-jarige leeftijd blijven de minimumpremie en de gemiddelde premie ongeveer gelijk. Lloyd Price, het jaar 1959 met zijn Personality.

1963, Freddie Quinn, Junge Combald Wieler en Lloyd Price zongen 1959 Personality. Voor de hoogste premie is het patroon heel anders. De hoogste premie is het laagst op 40-jarige leeftijd. Daarna blijft deze hoogste premie min of meer gelijk tot je 70-jarige leeftijd. En daarna neemt de hoogste premie fors toe. Voor een 100-jarige is de maximale premie bijna 4 keer zo hoog als voor een 40-jarige. 1965, De Spelbrekers. Dat plaatje ligt op de draaitafel op Katinka.

Jouw plaatjes brengen altijd leuke herinneringen terug, joh. En ik zing dikwijls mee. En als ik niet meezing, dan fluit ik mee. Schitterend, waar haal je ze toch allemaal vandaan?

Yesterday, Josephine. Het werd gezongen door Johnny Ray uit het jaar 1957. En de Spelbrekers namen op in 1965. Katinka. Overstappen naar een andere verzekering is voor ouderen niet altijd mogelijk. Ongeveer een kwart van de verzekeraars hanteert namelijk een maximum acceptatieleeftijd. Bij

Eén verzekeraar is de maximale acceptatieleeftijd 74 jaar, bij de andere 75 of 80, oplopend tot 99. De leeftijdsgrens geldt alleen bij het afsluiten van een verzekering. Bij een lopende verzekering gebeurt er niets als de verzekerde de leeftijdsgrens bereikt heeft. Wel kan de premie omhoog gaan vanwege de leeftijd. In de praktijk zijn het vooral de goedkopere autoverzekeringen die een maximum acceptatieleeftijd kennen. Heidi Brühl, het jaar 1966, wir wollen niemals aus einander gehen.

bemind. En hij sloeg ze krokus, ze bloed eigen kind. En vader zei, daar kan niks van komen. Weet wat je begint. Want de kleur van een krokus is heel anders als van een hyacint. Dat wordt niks als ellende, waar je je ook bevindt. Maar alle geliefden slaan die raad in de wind. Ze trouwden heel stiekem en ze kregen een kind. Dat leek op een krokus en op een hyacint. En alle bollen negeerden de familie hyacint. Maar ach, die hadden daar geen oog voor. Want je weet, liefde maakt blind. Toen kwam er een expositie. Van narcis tot hyacint. Ons echtpaar dat schreef gelijk in. En natuurlijk ook voor hun kind. En kijk, dat kreeg nou als beloning

0: 1957.
1: 1957, de Krokus en de Hyacinten. Het werd natuurlijk gezongen door Doris en Heidi Brühl. Zongen 1966, Wir wollen niemals aus einander gehen. Terug naar 1959, Connie Francis, Lipstick on Your Collar. Yeah.

0: En nu, in Als de Jeugd Nog in Bed Ligt, Baris met zijn wekelijkse column.
1: Bokito. Bokito, de gorilla die in Diergaarde Blijdorp verbleef, werd in 2007 wereldberoemd. Hij ontsnapte toen uit zijn verblijf en takelde een bezoekster die hem bijna dagelijks bezocht zwaar toe. De term Bokito wordt nu vaak gekoppeld aan agressieve mannen en verwijst ook vaak naar mannen die zich fysiek groot maken of zich als een aap gedragen. Een leider binnen een groep apen noemt men een alfa-aap en die zit, zoals men dat noemt, hoog op de apenrots. In het bedrijfsleven wordt deze term gebruikt als metafoor voor machtsverhoudingen en leiderschap. De apenrots staat dan voor de kantooromgeving waar men strijdt om status en positie. Nu zien we dat een aantal bokito's een nieuwe wereldorde creëren door middel van een schoktherapie waarbij internationale verdragen aan hun laars gelapt worden. De politieke stijl van Donald Trump kan omschreven worden als bokito-gedrag dat gekenmerkt wordt door onvoorspelbaarheid, dominantie, agressie en het handelen op onderbuikgevoel. Nu zijn niet de enige, want Netanyahu uit Israël, Poetin uit Rusland, Kim Jong-un van Noord-Korea en nog een aantal andere despoten vertonen eenzelfde gorilla-gedrag. Steden worden gebombardeerd, grote groepen mensen moeten vluchten en de tv toont ons dagelijks beelden die ten hemel schreiend zijn. Dat wij ons druk maken over de benzineprijs staat in geen enkele verhouding tot het leed dat die bokito's veroorzaken. Van vrede is geen sprake, want ze weten dat ze, als ze niet meer aan de macht zijn, veroordeeld zullen worden voor oorlogsterreur en misdaden tegen de menselijkheid. De Verenigde Naties, die na de Tweede Wereldoorlog is opgericht, heeft geen enkele invloed op de autocraten, want die handelen alleen uit eigen belang en hebben lak aan internationale afspraken. Nu zijn er nog een aantal uitdrukkingen waar apen in voorkomen, zoals: al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding. Bij Trump kan men deze gouden ring vervangen door een MAGA-petje. Het is te hopen dat de bokito's op korte termijn van de apenrot stuimelen en dat men overal kan zingen dat de wereld weer in bloei kan staan, zoals men dat zong in de Tweede Wereldoorlog, toen een wereldbrand veroorzaakt werd door een bokito met een snorretje. Was getekend Barre.

0: Op verzoek van Barres hoorde je Eens zal de Betuwe in bloei weer staan van Dick van Altena uit 2009, passende bij zijn column van vandaag.
1: Als de jeugd nog in bed ligt. Een programma voor senioren op Omroep Land van Kuik met Jo Naus.

Als de jeugd nog in bed ligt. Informatie van vandaag met muziek van vroeger. Het Verwenuur voor senioren met Jo Naus.

Het orkest zonder naam, een latere opname, 1966, als in Holland de sneeuwklokjes bloeien. En daarvoor hoorde je Connie Frobes uit 1962 met Twee kleine Italiener. 1956, Pat Boone, I'll be

En dat was Peter Kraus met een opname uit 1960. Alle meisjes willen kussen. En Pat Boone zong in 1956 I'll Be Home. Beste luisteraars, ik afscheid voor jullie nemen. Hartelijk dank voor het luisteren. Mijn naam is Jonas van Omroep Land van Kuik. Ik ben er weer volgende week zondagmorgen om 8 uur. Tot dan, blijf gezond. En Omroep Land van Kuik wens je nog een hele mooie week. Er ligt nog een plaatje klaar van Egbert Douwe uit 1968. Kom uit de bedstee.

0: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
1: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
2: posters, spandoeken, huisstijl of stickers.
1: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. In Angeles City, ten noorden van Manila, zijn tientallen bouwvakkers vermist nadat zaterdag een 9 verdiepingen tellend gebouw in aanbouw instortte. De reddingswerkzaamheden zijn gaande om de vermisten te vinden en de situatie onder controle te krijgen. Rusland heeft vannacht Kiev aangevallen met drones en raketten, waarbij 4 mensen omkwamen en tientallen gewond raakten. In de stad en omliggende regio ontstonden branden en schade aan woongebouwen, een winkelcentrum, kantoren en een tankstation. Inwoners zochten veiligheid in metrostations. Kwetsbare ouderen met een gebroken heup hoeven mogelijk niet meer naar het ziekenhuis. Amsterdam UMC start een studie om mobiele pijnteams landelijk in te zetten. Deze teams behandelen patiënten thuis met langdurige verdoving, wat pijn vermindert en ziekenhuisopnames beperkt, vooral bij mensen met dementie. In een seniorencomplex aan de Haagse Wagenstraat is afgelopen nacht brand uitgebroken in een woning op de 3e etage. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en de brand was rond 2 uur onder controle. Er vielen geen gewonden. Bewoners werden tijdelijk elders opgevangen en de oorzaak blijft vooralsnog volledig onbekend.
2: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is er eerst plaatselijk mist of laaghangende bewolking die snel verdwijnt, waarna de zon volop schijnt. De temperatuur loopt op tot 27 graden in het zuiden bij een zwakke noordelijke wind.
3: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top, vertrouwd familiebedrijf, zeker, al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
5: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Goedemorgen, luisteraars. Ik ben Hans van Holland met het programma Tijdloos, waarin muziek van zowel Nederlandse, Vlaamse en Duitsstalige artiesten centraal staat, met nummers van vroeger en nu. Ik
1: Tijdloos
0: met
1: Hans
0: mijn dochter aan het randje.
1: Jouw zondagochtendritueel. Elke zondag van 9 tot 10 op Omroep Land van Kuik.
0: Dat was een beetje te vroeg, maar ik liep met mijn dochter aan het handje op een mooie Pinksterdag. Thomas Bergen en Lenny Koer.

Nu op Omroep Land van Kuik een overzicht van enkele evenementen, informatie en tips. Met een greep uit de uitagenda van het Land van Kuik voor zondag, eerste Pinksterdag, 24 mei. Sint-Aternus, koffieconcert op de Brink, Brink 1, van 10 tot half 1. Live muziek. Graven, de Graafse Pinksterfeesten 2026. Van half 8 tot 11 uur vanavond. Feest, muziek en gezelligheid. In het centrum, Maastraat 20. Lederakker, Sint-Aternus, Pinkstertoernooi. Volleybal. Tickets op eventkoers.com. Het is een 16+. Sportpark De Laan, Ledenakkerstraat 25. Graven. Pure luxury event in Niedum. Sint-Elisabethstraat 35. Van 12 tot 6 uur vanavond. Kuik. Cultureel festijn en open dag bij de Ahmed Yesevi Moskee. Galberg 6. Van 11 tot 7 uur. Overloon. Familieopstellingen door Peggy Wismans en Mary van Deursen. Helderseweg 31, van 7:30 tot 5 uur. Zie hun website voor verdere informatie. www.peggywismans.nl. Zandbeek. Garageverkoop door het hele dorp. Van 10 tot 3 uur. In Mil is de wandeling het rondje Tongelaar. Tongelaar 12, van 10 tot 12 uur. Inschrijven kunt u via Brabantse Landschap. Voor verdere activiteiten de rest van de week, kijk daarvoor op de agenda van het Land van Kuik en of lokale agendas. U luistert naar Freddy van Rikkie King. En daarna een mooi nummer van muziekproject Thunder Promote. Met Jouw naam wordt door de wind meegenomen. In de nebel der grünen Hügel. Dit alles namens Omroep Land van Kuik. Veel plezier, kan goed met dit mooie weer.

En nu komt muziekproject Tunne Promoot. Nebel, die grüne Hügel.

0: Hij houdt steeds de koers op de woeste golven. De Marie-Louise.
1: De Marie-Louise.
0: Bart Kaal.

Beste luisteraars, dit was weer een uurtje tijdloos. Maak er een mooie week van. Het zal best goed worden en goed komen met dit mooie weer. Graag tot een volgende week. Na dit nummer van Bert Kaal komt nog een klein stukje van het Klein Orkest. Koos Werkeloos.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
4: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
5: Dichter bij dan je denkt.
6: Check onze website. Omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Zo'n 105 asielzoekers zijn zondagochtend teruggekeerd naar Ter Apel na een nacht in congrescentrum Hanseplaza in Groningen. Ze wachten opnieuw voor de ingang op toelating. Het aanmeldcentrum is sinds woensdag overvol en laat niet iedereen binnen. Kwetsbare asielzoekers krijgen voorrang. Kwetsbare ouderen met een heupbreuk kunnen mogelijk thuis behandeld worden zonder pijnlijke ambulance en ziekenhuisrit. Amsterdam UMC start een studie om deze zorg landelijk uit te breiden. Specialisten gebruiken langdurige verdoving, wat pijn vermindert en ziekenhuisopnames beperkt, wat de zorg efficiënter maakt. In Angeles City, ten noorden van Manila, zijn tientallen bouwvakkers vermist nadat zaterdag een 9 verdiepingen tellend gebouw in aanbouw instortte. De reddingswerkzaamheden richten zich op het vinden van de vermisten die op dat moment aan het werk waren in het gebouw. De koning van Marokko heeft gratie verleend aan 18 Senegalese voetbalsupporters die zich tijdens de Afrika Cup misdroegen. Ze zaten vast na ongeregeldheden bij de finale, waarin Senegal aanvankelijk won, maar later werd gedisqualificeerd. De gratie hangt samen met het naderende offerfeest en de banden tussen beide landen. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is er eerst plaatselijk mist of laaghangende bewolking die snel verdwijnt, waarna de zon volop schijnt. De temperatuur loopt op tot 27 graden in het zuiden bij een zwakke noordelijke wind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Heerlijk wakker worden met Perron 4.
9: Over enkele minuten gaan we natuurlijk weer beginnen met Perron 4. En dan hebben we natuurlijk van alles weer voor u op deze prachtige mooie eerste Pinksterdag natuurlijk, zeg ik heel goed. Maar eerst even de reclameboodschappen.
10: Davritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
11: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
12: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
13: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
14: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
15: Ja.
16: Ja.
14: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
13: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
17: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
18: Iedere zondagochtend van 10 tot 12. Perron 4 met John van Ginsven en Martin Nabuurs. Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Een hele goede morgen. Deze morgen op de... Op 25 mei van het jaar. Van het jaar... Ik stond een beetje te zacht, zag ik.
1: Ja.
0: Ik had misschien wat... Raden moeten praten.
1: Ja.
0: Een hele goede morgen op deze 24 mei van het jaar 2026.
1: En eerste Pinksterdag.
0: En eerste Pinksterdag, ook dat nog. En heel veel speciale dagen, want het is vandaag... Let op. Ik ga beginnen van voren aan.
1: Nou.
0: De Nationale Dag van Aandacht voor Sterven, dat willen wij voorlopig nog lang niet. De Dag van het Kasteel, ja, die lopen langer mee als wij, dan dat we sterven. Het is de een Europese Dag van het Nationale Park. Wat is een Nationale Park? Een bos.
1: Een bos.
0: Een bos. Nee. Daar ga ik vanmiddag ook naar een Nationaal Park. Het is Pinksteren, dat is internationaal. Bevrijd je voetendag. Nou, ik ga even mijn schoenen uittrekken. Zo, dat heb ik gedaan. Dus ik heb mijn voeten bevrijd. En het is de internationale dag van de mankoor.
1: Manvol. Dus voor iedereen...
0: Dat is een of andere bok. Ziet er vreselijk irritant uit, maar...
1: Voor iedereen wat wens.
0: Ja, en goedemorgen allemaal. Welkom natuurlijk hier bij Pron 4 weer op deze zondagochtend. Waar wij van alles voor u vandaag hebben. En we hebben ook een gast in de studio.
1: Ja, het eerste uur sowieso al.
0: Het eerste uur al sowieso al. En ja, mogen we al zeggen wie het is? Ja, dat weten we toch al.
1: Kennen we hem?
0: Kennen we hem. Nee, we hebben gewoon iemand van de straat geplukt.
1: Hij kwam toevallig langs.
0: Hij kwam toevallig langs.
1: En
0: hij
1: was
0: wel vandaag iemand noemen, ik kom binnen.
1: Hij was bezig zijn hond aan het uitlaten en die zit nog hier ergens.
0: Oh, ik dacht dat het...
2: Oh, dat kan ik wel denken.
0: Nee, Bertie Lucas hebben wij natuurlijk van, ja, wat kent u hem niet van? Daar komen we nog uitgebreid op terug.
1: Zeker weten.
0: Ja, wat hebben we nog meer? Straks ook het weerbericht, want ja, het belooft natuurlijk wel wat moois te worden. Wat hebben we nog meer? De krant.
1: Ja.
0: We gaan Kees bellen rond de klok van kwart over. We hebben waarschijnlijk nog wel ergens een hit en origineel liggen.
1: Dat zou ook nog kunnen. En we hebben misschien nog wat cover. Dan moet ik even kijken.
0: En een vergeten hitje hebben we ook nog vast wel liggen. En nou, verder natuurlijk informatie over wat er allemaal te doen is in onze regio. Heb ik alles gezegd?
1: De komende tijd wel door, denk ik. Hè?
0: Ja, dat denk ik ook wel. Nou, muziek waar we mee begonnen was van Tony Christie en The Way to Alan Morello. Dat volgens mij heeft, hoe heet die man nou ook weer, uit Rosmalen. Albert West heeft dat ook nog ooit gecoverd.
1: Ja, nee, die hebben we veel samen gedaan ook. Hè?
0: Ja, en nou, die ben ik wel zo tegengekomen, jaren en vlak voor zijn dood. Toen zat hij nog eigenlijk in zo'n invalide karretje en toen was hij op het fietspad. Ik denk, is dat Albert West? Maar dat was hij toch echt?
1: Dat kan.
0: Zo zie je dat je toch ook maar af en toe mensen gewoon op straat tegenkomt.
1: Zo is dat.
0: Nou, wij plukken ze van straat.
1: Wij plukken ze van straat. Dus, we gaan eerst even het plaatje draaien en dan gaan we beginnen met onze gast.
0: Ja, ik heb Shalimar klaarstaan, jaren 80 disco muziek.
1: Ik vind het prima. Gooi je er maar in.

0: Nee, het is niet de dik voor elkaar show. Hoor, die
1: ja, maar we hebben het hier wel dik voor elkaar.
0: Ja, en ik ga het niet roepen. Hey, ja hoor, daar is hij weer. Dat is...
1: Nee, het is een koffie.
0: Ja, ik denk, ik zet even een achtergrondmuziekje op, dat is gezellig, want we hebben natuurlijk een gast in de studio, we hebben de koffie, ja, de koffie is eigenlijk al op, of niet? We moeten eigenlijk dadelijk voor een volgende ronde koffie zorgen.
1: Ja, regelen we wel.
0: Ja, regelen we wel. Maar we hebben een gast in de studio, en ja, dat is Bertie Lucassen. En waar kennen we hem niet van? Hij is eigenlijk heel erg jong al begonnen met zijn hele familie.
1: Maar, ja, hoe oud was je toen, Bertie?
2: Oh, ja, ik, een jaar of tien of zo.
1: Ja. De hele familie.
2: Ja, met de hele familie, met mijn...
1: Hey, maar de beginvraag is dan eigenlijk... zat dat bij jullie in de... jouw ouders ook al in? Ja. Hoe ben je ertoe gekomen dat je gewoon toch iets...
0: met de hele familie muziek ging maken?
2: Ja, mijn opa die had een accordeon. En de vader van mijn vader, zeg maar. En die, is, die was van onze tante Els en die wilde hem kwijt. En toen is hij bij ons terechtgekomen. Toen is mijn oudste broer begonnen met accordeon spelen.
1: Ja.
2: En toen is mijn jongste broer begonnen met het, van die koffer een basdrum te maken. Van de accordeon koffer. En zo'n houten stoel met twee van die lepeltjes erop hadden we. En er werd dan een slagtrom.
1: En daar rammelt dan
2: mee. En
1: daar
2: rammelt dan mee. En ik heb het wasbord van ons moeder uit de schuur gehaald. Neem wel. En vingerhoedjes aan de vingers. Ja. En mijn zusje de sambalballen erbij. En ja, zo is
0: en,
2: dat
0: en wie zong dat toen allemaal?
2: Ikke. Ja? En later mijn zus. Die toen ze eenmaal weer kon praten, is ook begonnen met zingen, zeg maar.
1: Ja, ze kon eerder zingen dan praten.
2: Ja.
0: Ja, dus het was echt behouden met eigen gemaakt spul, toch?
2: Ja, zo is het begonnen. Ja.
0: En hoe moet ik dat dan zien? En hadden jullie ook al een naam of zo? Of?
2: De Calimero's.
0: De Calimero's?
2: Ja, de Calimero's uit de Reek. Was het dan?
0: Ja. Oh, en toen woonden jullie in de Reek?
2: Ja, ja. Ja. We komen eigenlijk uit Velp, maar toen, zijn we, toen ik 4 was, zijn we naar de Reek gegaan, ja.
0: Oké.
2: Okay. Ja, en toen, ja, toen zijn wij zelf alles wat dingen gaan doen om een beetje geld bij elkaar te sprokkelen. En,
1: moeder maakte de kleren.
2: Als moeder maakte de kleren en we gingen oud papier ophalen in de Reek en Afrikaan.
1: En bracht jullie over naartoe.
2: Ja, Afrikanenplantje verkopen. Ja. En dan zo kwamen er wat centen binnen voor de eerste microfoon en de eerste versterker en een gitaartje erbij.
1: Ja, dat is toch weer een hele investering om zo te beginnen.
0: Ja. En hoeveel jaren duurde het dan eigenlijk voordat jullie echt een beetje... Wat, hebben jullie ook les gehad dan of zo?
2: Nee.
0: Gewoon begon dat jezelf een beetje te...
2: Ja, ik kan nog geen noot lezen.
0: Maar ik heb ook een basgitaar gespeeld en ik heb ooit noten geleerd, maar ik ben het helemaal verleerd.
2: Ja, ik heb het nooit geleerd, ook nooit geen interesse in gehad, maar gewoon luisteren naar wat er gebeurde. En op een gegeven moment dan krijg je door hoe dat het werkt en dan is het maar nadoen, hè?
1: Ja.
0: Ja, ze zijn er toch wel meer die gewoon eigenlijk geen conservatoriumopleiding nodig gehad hebben om muziek te kunnen spelen.
2: Dat is ook eigenlijk niet nodig.
0: Nee. De muziek is eigenlijk voor iedereen, toch?
2: Ja, helemaal goed.
0: Ja, en bij de fanfare leer je dan natuurlijk wel noten, maar dat hebben jullie dus nooit gedaan. Hoeveel jaar duurde het dan eigenlijk nog voordat jullie echt op gingen treden?
2: Nou, dat was eigenlijk al vrij snel, want mijn vader zat in de gehandicaptenzorg en daar zijn we dan begonnen op de Binkhof van Velp.
0: Ah ja,
2: die zei van, breng dat accordeon maar mee en die dastom en die stoel en dan gaat even die mensen maar... liedjes zingen. Nou, dan gingen we dat doen.
0: En die dachten dat die Jos die bent
2: kwam. Ja. Het was net andersom, zeg maar. Ja. Nou, en dan, wat krijg je dan? Dan krijg je Marie Roepaan in Altersum. En dan krijg je naar Augustine Stichting. En zo gingen we van de ene naar de andere bejaardenhuizen.
1: En langzaam kwam de carnaval er alweer een beetje bij. Of,
0: Maar daar zul je denk ik nog niet in het begin zoveel aan gedaan hebben, carnaval of wel?
2: Ja, daar wel. Want wij zijn hier in Mels, daar was ik een jaar of elf, zijn we in een concertzaal begonnen al. Ja.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: En dan volledig mijn eigen apparatuur? Of
2: ja. Ja, alles erop en eraan. En daar hebben wij toch, daar hebben we wel heel veel geleerd. Want, ja, dat beginnen. En wij waren nog net iets jonger als de jongeren die erin zaten, zeg maar. Ja. Dat duurde van 7 tot 11. Ja, er werd geen alcohol geschonken.
1: Want Lisette was toen?
2: Ja, ik jaar 7, 8, denk ik.
1: Ja.
0: Oké, okay. En wat voor repertoire hadden jullie dan? Wat moest je allemaal verwachten?
2: Ja, we hadden... wat was er allemaal? Corrie Konings, Ria Valk, de Deurzakkers. Ja. Net wat er een beetje hip was aan carnavalsmuziek.
1: Minder is mijn feestneus.
2: Ja, Minder is mijn feestneus. Willem Pie van André van Duin en noem maar op. Dat soort dingen. Bloesjes en seringen. Ja, en ook, wij leerden dan ook, want we zaten altijd bij Vervorgelen. Dat was dan zo'n talentenjacht altijd hier in Mil.
1: Oh ja.
2: En dan kwam er een nummer 1, 2 en 3 uit. En die, werden dan, die gingen we dan meenemen. En dan gingen we thuis het oefenen. Als de Germ met mijn grote zwermen. En dan gingen wij, ja, dat gingen we dan leren.
1: Ja.
2: En dan konden we de Carnaval Mil verzorgen. Ja.
0: En dat hadden jullie op een gegeven moment zo onder de knoet. Hoeveel nummers speelde je dan op zo'n avond? Als
2: ja, er konden goed 40, 50 zijn.
0: Zo.
1: Ja.
0: En die hadden jullie allemaal, dat is toch wel knap om dat te instuderen als
2: ja, we hadden een boek met de tekst en de Engelse tekst die konden we dan fonetisch opschrijven. Dus we konden nog niet genoeg Engels om het allemaal uit te spreken, dus het werd allemaal fonetisch opgeschreven.
1: Ja, ja.
2: En de rest, ja, net zolang we herhalen, totdat het uitspraken waren.
0: Dus jullie waren ook echt avonden bezig daarmee dan?
2: Ja, ja. Heel, en toen werd alles nog regel voor regel met een bandrecorder. Mijn vader had een bandrecorder bij de tv en bij de radio staan. En er werd alles opgenomen. En dan werd regel voor regel aanzetten, regeltje opschrijven. Want ja, nou ja, zoek je het op, de tekst.
1: Ja.
2: En dan werd hij uitgetypt in drievoud. En dan kregen we allemaal een boek. En dan deden we luisteren allemaal. En dan werd de kamer leeggeruimd in de reek. En dan werd daar de drumstel neergezet. En dan... En dan deden we een paar uur oefenen en dan was de kamer leeg en dan kregen we nog wat dansles van ons moeder. En dan leerden we de foxtrot, Engelse wals, de tango, polka, fleta dansen van ons moeder. En dan,
1: dat was gezellig.
2: Ja, dat was leuk. Dat was elke woensdagavond. En als die kamer was toch leeg, kon ze meteen even erin dweilen, was je ook weer netjes schoon. En dan werd die weer ingeruimd.
0: Oh, dus ze had er ook geen probleem mee van iedereen?
2: Nee. Zo, dat was gewoon standaard bij ons.
1: Dat ging bij jullie heel makkelijk.
2: Ja.
1: Ik heb er wel eens bij gezeten, maar dat ging heel goed.
2: Dat ging heel soepel.
1: Hey, maar de Calimero-tijdperk, hoe lang heeft dat geduurd?
2: We hebben hier in Mil hebben de naam veranderd. Volgens mij begin jaren 80 of zo, eind jaren 70, 78, 79 denk ik of zo.
1: Ja, ja.
2: Dus dat van een jaar of 6, 7, ja. En dat was, omdat Calimero, dat was toen zo'n tekenfilm die net begon. Nee,
0: met een piep-piep hallo.
2: Ja. Ja. En,
1: en jullie waren in die leeftijdsgroepen, zeg maar.
2: Ja, wij zaten er al middenin.
1: Dus
2: dat was toen de Calimero Zuid-Reek. En toen zijn we ook nog met Mil naar een München-Degging gegaan, naar zo'n uitwisseling. Hier met... Ja,
1: een zeskamp, internationale zeskamp.
2: En er zat 4000 man in zijn tent daar.
1: Ja.
2: En dan stonden we aangeplakt, Calimero's Oost-Holland, en ik was 8.
1: Ja. Oh, in de bus.
2: Ja, het spul onder de bus.
1: 3 keer al in sloop gevallen.
2: Ja.
0: Ja, wat bracht jullie pa dan jullie weg moesten met de bus? Of
2: ja. We hadden een. We begonnen allemaal met een trabant met een aanhanger en van die kisten erop. En toen werd het een lichtgroene fort. En zo zag je ze aan, is daar gewoon gegroeid.
1: Ja, toen werd een bus.
0: We gaan even een plaatje draaien.
1: Ja, de beginperiode van, daar waren jullie al behoorlijk op dreef. Hebben jullie ook een tv-programma meegedaan?
2: Ja.
1: Met van alles, dus...
2: Ja, Ted's Familie Spelshow hebben we toen gedaan. Ja?
1: Ja, maar er is een mooie live-opname van A Shout van de Tramps.
2: Ja, dat klopt,
1: Lisette die zingt dat. Zullen we er even naar luisteren?
2: Ja, nou, ik heb het zelf lang niet gehoord, maar dat is ben benieuwd. Dus laat me komen.
1: We gaan herinneringen ophalen.
2: Ja, net.

0: Ja, het was al afgelopen zonder dat we, voordat we het wisten.
1: Ja, we zitten zo flink de buurt.
0: Ja, we hebben Bertie nog, die hebben dus de hele de eerste uur sowieso in de studio. En we hadden het er net al in over, als kinderen met elkaar gewoon beginnen met een wasbord, met een oude accordeon. En op een gegeven moment wordt dat steeds professioneler. Dan wordt er spul gekocht. Jullie gingen zelfs kranten ophalen om geld te inzamelen.
2: Ja, we gingen oud pier, hadden zo'n groene bolderkar. En dan gingen wij door de reek het oud pier ophalen. En op een gegeven moment in de reek wist iedereen dat, dus werd op de zaterdag buiten gezet. En dan, dan praat ik over 78, denk ik. 77, 78.
0: Dus jullie waren eigenlijk een doorn in het oog voor de fanfare, want die had normaal.
2: Nou, dat was grappig eigenlijk, want de fanfare die deden het nog niet. En wij waren er al aan begonnen. En op een gegeven moment stond in de krant, fanfare gaat oud papier ophalen, maar er waren enkele concurrentie. Nou, daar waren wij minstens weer 6 jaar, 8 jaar, 9 jaar. Dus toen was het voor ons gedaan. En toen zijn we maar weer begonnen met steekmuskjes verkopen. Dat zijn van die bloemkes die als vader in de tuin staan. Duizend schoon eigenlijk.
1: Afrikaantjes.
2: Ja. Afrikanen hebben we ook nog, gedaan.
1: Ja. En zo. Even maar met de oude papier ophalen, de mensen die in Nederland jullie muziek hadden, daar stond niks buiten. Of?
2: Nee, dat kon zo merken. Ja, maar in de reek ging het toch goed zat.
1: Ja.
2: Bij de fanfare, dat was toen was het afgelopen. Dus,
0: ja. Maar jullie werden ondertussen ouder. Ik bedoel, jullie gingen ook met puberen, zal ik zo maar zeggen.
2: Ja.
0: Was dat ook een beetje een probleem in die jaren?
2: Ja, want dan kunnen we niet meer als Calimero over de dag komen.
0: Natuurlijk. Nee.
2: Nou goed, wij kregen op een gegeven moment wel in de gaten. Want toen wij gewoon klein waren, dat was leuk voor bejaarden en gehandicapten. En het was allemaal leuk en aardig. Maar op een gegeven moment dan wordt het toch een jaar of 13, 14, 15.
0: Ja,
2: maar dan wilde ook wel gewoon ook echt een beetje goed voor de dag komen met muziek maken. Dus wij gingen ook echt luisteren.
1: Ja, want dan kom je zelf ook in een periode van, dan ontdek je de popmuziek en zo.
2: Ja.
1: En wat er op een feest en partijen gedraaid, gespeeld moet worden. En dan, dat is toch veel pop.
0: Daar zal de oudste natuurlijk wel mee begonnen hebben. Dat zal er opgelopen hebben.
2: Maar... Ja, toch was ik wel degene eigenlijk die de nummers uitzocht toen de tijd.
0: Ja.
2: Maar dan ga je ook zachtjes aan het stappen en dan hoor je wat gedraaid wordt. En die radio stond bij ons dag en nacht aan. En waar we altijd heel leuk vonden om dan te kijken met de gitaar. Want er was een leraar van school, de lagere school, meester Zegers. En die schreef 3 akkoorden op een blaadje. Die trok 6 lijntjes. En dan zette hij zo nog de lijntjes erop waar uw vingers moesten komen staan. En dan gingen we aan het oefenen. Dan zeiden we, dit is een D-akkoord. En dan schrijven we een D erbij en een A en een G. En dan waren die 3 akkoorden die bij elkaar gaan. Nou, als je die 3...

0: bij elkaar gaat,
1: nou, met
0: de
1: B, dan komt het al een heel eind.
0: Dan komt al heel eind, ja. En als je dan de C,
1: C
0: de
1: F, F en G, ja, dan ben je...
0: We kunnen de hele wereld rond.
2: Ja, ja, eigenlijk staat het niet meer voor.
0: Nee.
1: Er zit wel een hoop tussen, maar...
0: Dat zouden kunnen doen.
1: Zo'n bijspelen.
2: Ja. Ja, ik heb bijvoorbeeld basgitaar gespeeld, maar je kunt ook gewoon een wisselbas... Boom. Maar ja, je kunt ook gewoon laddeltjes ertussen.
0: Ja,
2: je kunt het zelf zo moeilijk en makkelijk maken als je wilt.
0: Dat klopt, ja. Je kunt er alles tussenin friebelen.
2: Friebelen en... Ja. En dat is dan voor de beter is het friebelen makkelijker dan.
1: Ja. Maar kortom, Bertie, het werd steeds professioneler.
0: Ja, en toen viel er een band uit bij Cor Albers in Schaik. En dat was een 12,5 jaar bruiloft.
2: Cor Albers? Is het een transportbedrijf, toch of niet?
0: Nee, dat was een kroeg in...
2: Oh, ik mag dat trouwens ook niet zeggen, zeg maar.
0: Oh. Ja, dan noemen we nog vier meer ook dan. Ja. En toen zeiden van, bel de Calimero's maar uit de reken. En toen waren we al Lucano. En toen zijn wij in de wagen geglaaien van Cor Albers. En toen hebben we daar die bruiloft...
2: Wie kwam eigenlijk op Lucano's?
0: Dat was Bert van Haren bij ons in de straat. Van Lucasse dan, hè?
2: Ja.
0: En het werd de Lucano. En het was de Lucano's, want toen was alles, alles de. En er werd dan een comma S achter gezet.
2: Ja.
0: En de Bozela's, de Microstars. En
1: was
0: de Yellow Jacks. En dat was allemaal toen de tijd was er zo. Ja, ja en zag je dan is dat Lucano of Lucano's. En toen werd het Lucano, het was afgekort. Heel veel mensen denken ook dat ik Lucano met achternaam heet.
2: Nee.
0: Dus omdat
1: dat is
0: zo...
1: Ja, en dat is nou nog.
0: En dat is nog.
1: Lucano.
2: Hé, hey, Bertie Lucano.
0: Ja.
2: Dat staat er trouwens ook, hè?
0: Ja.
2: Heb jij erin gezet, Bertie Lucano in de plaat?
1: Ja.
0: Maar dat doe ik zelf ook, hè.
2: Ja. Ja, dat is wel leuk.
1: We kennen die ook niet anders.
0: Nee, dat is zo. Ja.
1: Wat moeten we dan tegen jou zeggen?
0: Ja.
1: Jullie hebben ook een mooie video's gemaakt. Videoclips.
0: Ja. Ik ben in begin jaren 90 ben ik begonnen met wat videoclips maken. Ja.
1: Eigen nummers en daar een video.
0: Ja, gewoon een video. En dat was in het begin was daar een beetje weggelegd voor de Dire Straits en U2. En toen dacht ik, laat ik eens gek doen, dan zal ik ook eens wat dingen gaan doen.
1: Ja.
0: En moet ik zeggen dat de eerste video die ik opgenomen had, is eigenlijk nog de beste die ik ooit gemaakt heb, vind ik dan zelf. Dat was een combinatie. Ik denk, wat moet ik dan gaan doen? Ik ben een reggae-fan en ik ben een country-fan. En toen heb ik een nummer gecombineerd met van John Denver in de reggae-style.
2: Oké, country, goed.
1: Ja, en die hebben we klaarstaan.
0: Oh,
2: hebben we die klaarstaan?
1: En, ja, ik ben toen mee geweest naar die opname, maar dat was echt professioneel, hoor.
0: Zandvoort, ja.
1: Dat was echt mooi.
0: Ah, zo leuk. Het is een klein mini-filmpje geworden.
1: Ja, echt een mini-filmpje.
0: Ja.
1: Mooi de hele dag geduurd eigenlijk, want daar zijn we lang mee bezig geweest toen, hè?
0: Ja. Ja, en op verschillende plaatsen, want er kwam van alles in. Een dansgroep erbij en Maarten Ploegmakers, kappers, die gingen allemaal van die rasta haren maken. En er kwamen visagisten en alles is erbij gekomen.
1: Ja.
0: Maar ik wilde dat gewoon leren, hoe dat ging, weet je wel. En ik was altijd nieuwsgierig. Ik denk, ja, als ik dat wil leren, dan moet ik er zelf van beginnen. En toen heb ik alles bij elkaar gezocht en een heel programma geschreven om dat zo te maken.
2: Ja. Nou, we gaan even luisteren naar Leaving on a Jet Plane.
0: Ja.
2: De Beats.
0: De Beats versie, ja.
1: Beats versie.
0: Mooi.
2: Ja, daar gaan we naar luisteren.

0: Met de Leaving on a Jet Plane, de beach versie. Nou, in godsnaam, hoe ben je daarop gekomen, man?
1: Het was ook...
0: Ja, je zei al, van een beetje combinatie tussen country en reggae.
2: Ja.
0: Ja, maar dit klinkt toch, onverwacht.
2: Ja, hè?
0: Ja.
1: Ja, want er zijn 4 uitvoeringen van, hè?
2: Ja. Dus ik heb een reprise nog gemaakt, staat op het einde, maar die is maar heel kort. En dan heb ik nog gewoon, Leaving on a Jet Plane, gewoon 3,5 minuten, zoals die in deze... Ja, en dan heb ik een heel koor voor in de studio laten komen. En dat is echt goed uitgepakt.
1: Maar ja, nog meer videoclips, hè?
2: Ja. Ja, ik heb wel...
1: Een keer in Limburg met die dansgroep. Was in Limburg.
2: Oh ja, dat klopt, ja. Dat is die Conto.
1: Ja.
0: En dat is eigenlijk na de Lucano-tijd? Of is het tijdens...
2: Dat ging allemaal tussendoor, gewoon.
0: Oké, dat was waren nevenprojecten, zeg maar.
2: Ja, ik vond dat leuk om te doen. En mijn broer die schreef nummers.
1: En Rosa Delia.
2: Rosa Delia, daar ben ik toen begonnen. Dat is een Spaanse zangeres. En toen kwam heeft Nederland en Spanje moeten voetballen in de finale, geloof ik, voor jaren terug. Dus toen heb ik half Spaans gezongen en zij half Nederlands en andersom. Dus eigenlijk een heel leuk nummer geworden, man.
1: Ja, en dat nummer van Dutch Invasion.
2: Ja, ja. Dat is ook het voetballen. Ja.
0: Nee. Maar jullie traden met de band op en jij deed deze projecten dan even eigenlijk.
2: Dat ging allemaal gewoon lang levende lol door elkaar. Ik zat toen de tijd veel in de studio in Rosmalen, bij Henny Koster. En daar werd alles opgenomen. En later bij mijn broer, want we hebben nou nog een opnamestudio in Os. Studio Lucano, hoe kan het?
0: Dat is jullie eigen studio?
2: Ja.
0: Oh, mooi.
2: En daar zitten wij ook heel veel met carnavalsmuziek die wordt erop genomen. En zangers en zangeressen die iets leuks hebben. En
0: dat is een echte officiële... Want er komt heel wat bekijken om zo'n studio natuurlijk te maken.
2: Ja, die heeft een schuur achter het, helemaal geïsoleerd en er staat van alles in. En,
1: eerst gebeurde het allemaal bij Henny Koster, maar Henny is er niet meer.
2: Henny is helaas... Nee.
0: Was hij niet met... getrouwd met, hoe heet ze?
1: Lea de Haas.
0: Lea de Haas, ja.
1: En Lea heeft ook van alles met jou samen gedaan, denk ik.
2: Ja, die zat ook in die videoclip van Leaving on a Jet Plane. En Henny heeft ook die videoclip mee geregisseerd. En ook, hij was ook overal bij. Dus die wist ook heel veel. Daar heb ik ook heel veel van geleerd.
1: Ja, maar in die periode kwam ook de kermis allemaal voorbij. Waar jullie zoveel dagen achterin stonden.
0: En toen waren jullie eigenlijk al een volledig top 40 band dan? Of zo?
2: Ja, amusement top 40, ja.
0: Ja,
2: we hebben vanaf Gennep tot aan Barlo denk ik alle kermis gehad. Dan heb ik het over Bergen, Nieuwbergen, Heijen, Wellenlooi, Arsen, Lom, Velden. En zo tot aan Barlo toe.
1: Ja.
0: En dat waren ooit zware weken, hoor niet?
2: Ja, maar dan kwamen we thuis en dan hadden we 2 of 3 dagen op een kermis Arsen gezeten. En Barlo was de laatste. Die zat eind september.
1: Ja.
2: En dan
1: overdag nog gewoon werken.
2: Ja, maar dat werd wel zachtjes dan steeds minder.
1: Ja.
2: Op een gegeven moment dan...
1: Is niet meer te combineren.
2: Nee, dan...
0: Jullie zijn op een gegeven moment dus ook volledig professioneel gezet.
2: Ja, we zijn in ieder geval gewoon de 23 avonden muziek maken in de jaren 90 in de maand tijd. En dan overdag nog 40 uur in de week werken. Dat ging niet altijd meer. Dus ik had 2 broers, die zaten nog in de bakkerij. Dus die moesten dan 's morgens nog vroeg op. Die gingen ooit kwamen om een uur of 3, 4 thuis. En dan deed ze de blouseje van de band uit en dan gingen de bakkerskleren gingen aan. En dan gingen ze een half uurtje liggen slapen in de stoel en dan gingen ze werken.
1: En dan gaat hij weer.
2: Ja.
1: Ja.
0: Dat weet ik ook. Dat is toevallig even een ander verhaal. Ik ben dan een beetje een Rowan Hazen fan. En ik weet dat een Geert Hermkes, een vroeger accordeonist, tegenwoordig is dat, al jaren is dat Trent van Eck wordt. Maar ik dacht, waarom is hij eigenlijk gestopt? Maar ik heb toen in een documentaire gezien waarom hij eigenlijk gestopt. Want hij werd eigenlijk voor de keus gezet. Omdat hij ook gewoon s'avonds tot laat op moest treden. En dan een paar uur kon hij hooguit slapen. En dan was het werk voor de baas. En zijn vrouw zei op een gegeven moment, dat werkt niet.
2: Nee,
0: of je kiest voor mij, of... Je kiest voor de Rowan Hazen.
2: Dan wordt het toch moeilijk. En de muziekwereld is wel een beetje onzeker. Dus mijn vader en moeder zei altijd van... je moet er niet je werk van maken. Het is leuk, je kunt er iets mee verdienen en het is leuk om te doen. Maar het is zo'n onzekere wereld. Want de ene keer gaat het goed en de andere keer gaat het minder goed. En dan is de economie beter en dan kun je weer wat verdienen. En de andere keer... als de economie instort, is het weer gebeurd.
0: Ja, precies.
1: Ja, het is echt wisselvallig.
2: Ja.
0: En zo'n dingen net als corona, ja, dat is dan...
2: Maar, ja, ja, ja.
1: Maar je hebt er wel steeds iets bij gedaan. Organiseren van andere feesten.
2: Ja, ja.
1: Artiesten regelen.
2: Ja, daar heb ik, ben ik altijd wel... En zeker toen de band stopte, ben ik daar nog meer mee begonnen... om wat dingen te organiseren. Wat geluidsverhuur en wat opnames in de studio. En ja, zo van alles eigenlijk.
1: Artiestenplaatsing.
2: Plaatsing van artiesten, ja.
0: Want wanneer is de band dan eigenlijk gestopt?
2: 15 jaar geleden, ja.
0: Het was mooi geweest.
2: Toen werd mijn broer, die werd 50. En toen hadden we 40 jaar muziek gemaakt. Dus,
0: en toen hadden ze...
2: Ja. En toen, ja, weet je, op een gegeven moment... Dan, wij gingen, elke woensdag gingen wij oefenen. Want dat hebben we ons heel leven gedaan. Altijd woensdags, s'avonds, in Erp later. Eerst in de Reken en later in Erp. Vanaf 97, 96 zijn we naar Erp gegaan. Want toen woonde mijn zus. En die hadden daar een schuur. En dan gingen de knijnen eruit en wij erin.
0: Ja. Ja, zo kun je het zeggen.
2: Ja. En toen hebben we daar eigenlijk geoefend. En maar muziek blijven maken. En het werd steeds meer en meer en meer. En dan...
0: En op een gegeven moment was de koek op.
2: Ja, en mijn broer die zei van... Ja, ik ben toch wel... Er kwam ook een beetje de crisis en de klad erin. Dat was in 2010, geloof ik zo. En zat iedereen een beetje te kijken van... Wat moet ik... ja, ik mag niet veel geld uitgeven. Het eerste was laten schieten zijn de feestjes en dat soort dingen. En de muziek. En dat was dan allemaal duur. En wij hadden best wel een beetje staat van dienst gekregen. En de prijs was daar ook na. Dus ja, ja. Dan is het op een gegeven moment... wordt dat minder. En dan gaan we kijken van... Ja, maar ik zou eigenlijk nog wel dit en ik zou eigenlijk nog wel dat. En ik had zelf ook een aantal ideeën om uit gaan te voeren. En toen hebben we dus besloten om te stoppen. En toen zijn we allemaal onze eigen kant uitgegaan. Maar wel allemaal in de muziek gebleven.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja, Lisette treedt alleen op.
2: Ja, en wij dan met de discotheek, met z'n tweeën. En met een smartlappen duo.
1: Ja.
2: En die zong bij de zangeres al die smartlappen festivals af.
0: Dan gaan we daar nog even op terugkomen. We gaan even muziek draaien van Army of Lovers. Crucified.

Sahibi.

0: Army of Lovers en Are Crucified. Of A Crucified heet het nummer eigenlijk gewoon, toch? Ja, we hebben nog in de studio nog steeds Bertie Lucassen. En ja, we gaan eventjes verder, want natuurlijk, ja, de Lucano's, dat hield op. En ja, toen ging iedereen zijn eigen weg. Allemaal in de muziek, zei je. Wat ging iedereen dan eigenlijk doen? Want ja, je zei het al, hebt het al een beetje verraden, maar...
1: Nou, ik ben toen begonnen met draaien op een feestje. En ik had dat nog nooit gedaan. Dus ik dacht, ja, dan moet ik even wachten hoe dat ging. En dan werd iemand 50 in de reek. En die zei van, als je dan toch niks te doen hebt, dan kom je er maar draaien. Dus dan hebben ze daar een tafeltje neergezet. En ik had toen nog met cd's. En wel wat digitaal, maar nog maar alle cd's bij elkaar gezocht. En toen ben ik, heb ik daar een paar boekjes neergezet. En toen ben ik een feestje gaan draaien. En dat duurde eigenlijk, dat ging goed. En het was, maar 1 uur was het afgelopen. En toen kon ik er zelf eigenlijk niet meer stoppen. Dus toen heb ik door laten gaan tot 2:30.
0: Ja, ik ken het.
1: Ja. En dan zit het dicht bij huis en denk ik, ben er vroeg thuis. Maar dat was dus ook niet.
2: Nee, dat is niet altijd zo.
1: Nee, en vanuit dat feestje kwam weer een ander feestje. En nog één en nog één. En,
2: zo bood dat.
0: En hoe is jouw broer er dan bij gekomen?
1: Ja, en ik vond dat saai alleen.
0: Ja.
1: Want ik was gewend om met 4 mensen op een podium te staan en alles lekker na te kletsen en op de zondagmiddag te brainstormen.
2: Dat is ook belangrijk, de nagelaten.
1: Ja, ja, dat is belangrijk. En vroeger deden we dat bij ons thuis, bij ons vader en moeder. En zaten we op de zondagmiddag, zaten we het hele weekend na te bespreken met z'n vieren.
2: Ja.
1: En nou was ik alleen. Ja, ik had van alles te vertellen, maar ik wist niet tegen wie.
2: Nee.
1: Dus, en toen ben ik, daar heb ik een beetje rondgezocht. Nou, wie zou er dan interesse in hebben? Nog niet eens aan mijn broer gedacht. En die zei toen van, ja, ik denk dat ik maar een baantje in de kroeg ga zoeken zitten met oberen. Want ik ga niet thuis zitten op de vrijdag zaterdagavond. Dat had hij zijn hele leven nog niet gedaan.
0: Nee, dat is
1: dus,
0: een
1: enorm gat,
0: ja.
1: Ja, dus die was daar aan het zoeken. Ik zeg, nou, weet je wat we doen? Dan gaan we met mij mee.
0: Maar jullie zitten wel allemaal in een relatie of zo? Of,
1: ja. Ik,
0: en dat is goed te combineren voor jullie?
1: Ja, die zijn ook niet anders gewend, hè.
0: Okay.
1: Dus ja, daar moeten ze mee delen. Dus,
2: Ja, ze maakten allemaal, want zo is het dan, dat was bij mij ook. We hadden allemaal al een relatie waar we in de muziek gingen.
1: Ja, dus en, ze konden alleen maar meegaan.
2: Ja, ze konden er meegaan of de relatie hier.
1: Ja, nou, dat is wel eens gebeurd. Op. Dat is wel eens gebeurd, ja.
2: Ja.
1: Dus ja, die muziek was voor ons zo leuk en zo mooi om te doen. En als mensen plezier hebben en je komt s'avonds thuis en je hebt een leuke avond gehad. En, ja. Ja, dat is gewoon geweldig. En nog steeds.
2: Ja.
1: En dan, dus die zag ook wel hoeveel plezier en hoeveel lol je eraan hebt. En met hoeveel passie je daar bent gaan doen. Dus die gingen niet zeggen van, dan moet je mee stoppen. Want dan was de relatie voorbij.
2: Ja. Ja. En nou toren jullie met de discotheek overal... alle feesten
0: en
2: partijen.
0: En jullie maken ook eigen projecten?
1: Ja, in de studio wordt het opgemaakt. En
0: die draaien jullie op zo'n avond dan ook?
1: Dat kan, als ze daarom vragen wel. Ik bedoel,
0: dat staat puur los van elkaar?
1: Ja. Ja, je kunt ons boeken als Drive-In Show, Lucano. En dan ooit wordt er een nummer aangevraagd van jezelf. Dus denk van, doe dat eens even of zing dat eens even. Nou, en dan gaat het ook gebeuren.
2: Ja, en dan allemaal met nepgitaren en hoedjes en petjes en baarden en pruiken.
1: Een hele show zit erbij.
2: Ja, die gaan door de hele zaal.
1: Ja, er wordt alle kanten uitgegooid, die opblaasbare gitaren en pruiken.
2: Ja.
0: Hey, maar wat Lucano's betreft, dat is nog wel een reunie. Concert, of ja, avond geweest.
1: Ja, daar hebben wij onlangs 7 december gehad. In het Witte Huis in Zeeland.
0: Heel dicht bij de deur.
1: Ja. Maar goed, wij hebben daar avonden, hebben wij daar muziek gemaakt in het Witte Huis. Vooral feesten en partijen. Dus ik denk, als we het ergens moeten doen, dan moet dat daar zijn.
2: En er kwamen een paar mannen op af.
1: Wij dachten, na 15 jaar...
0: Zullen ze wel vergeten zijn?
1: Nou, dat dachten wij dus.
2: Ja,
1: ik dacht, misschien wat buren en familie, ooms en tantes. En als we 150, misschien 200 man bij elkaar krijgen, dan mogen we een handje klappen, kunnen we een leuk feestje maken. Zo dachten we eigenlijk. Maar toen zat er in één keer 700 man binnen.
0: En dat hing de benen uit.
1: Ja, en dan 100 man die er niet in konden.
2: Ja, want wij waren er al heel vroeg en we konden nog binnen.
1: Ja, het was, maar dat was te gek. Ja, dat was echt
2: te gek. Te gekke middag.
1: Ja, en wij hadden dat niet verwacht. En toen, op die moment kreeg ik pas door waar wij al die jaren gedaan hadden, zeg maar. Want wij gingen gewoon voor de lol lekker muziek maken. Ja. En toen dacht ik van, potverdomme, als er nog zoveel mensen na zo'n lange tijd nog op afkomen, dan hebben we toch wel toen de tijd iets neergezet waar wel eens blijven hangen.
2: Ja.
1: En dus dat was wel heel geweldig om te zien.
2: En toen kwam het snorklied op je pad.
1: Het snorklied, ja. Kermis Wilbertoort, daar heb ik verschillende jaren gezeten. Theo heb ik nog niks van gehoord, dus ik weet niet of het doorgaat, maar...
0: Ja, Ruud is niet altijd even snel.
1: Nee, dus Ruud, je luistert.
0: Ik geloof niet, maar...
1: Nee, en toen kwam er iemand binnen en die zei van, ik heb Thijs Hendricks.
0: Ja?
1: Die was het, ik heb het net nog opgezocht.
0: Ja.
1: En die zei van, ik heb een liedje, die wilde even draaien. Ik zei, dat is goed, dus wij ingeplucht in de telefoon en leuk. En die groep die kende het al en die begonnen meteen met de tent te schudden. En dus een leuk liedje. Ik zei, wie heeft het dan gezongen? Ja, dat weet ik niet. Ik zei, maar wie heeft het dan gemaakt? Ja, ik heb wat ingegeven op de computer. En toen bleek dus dat hij met een AI gebeuren. Het hele nummer in elkaar gezet. Maar een geweldig liedje, vond ik. Hm. Ik denk ja, AI, dat wordt nergens gedraaid. Want daar werd de Omroep Brabant, die boycott het al. Bij Spotify zijn ze er allemaal afgegooid. Even, nou weet ik het niet. Maar...
2: Nee, maar dat klopt, dat gaat niet goed.
1: Nee, en dus ik denk, willen wij het dan doen? Dan ga ik het opnemen in Studio Lucano. En dan laat ik het helemaal opnieuw opnemen. En dan ga ik het inzingen.
2: En dan is het van je eigen.
1: En dan is het van mij. Ja. En vastgelegd bij de Buurman Stemraam met toestemming van de snokkerdokkers uit Wilbertoort. Toen hebben er dan in meegedaan en zwaan ook op de cd-hoes. En eigenlijk had ik ze nog erbij willen hebben in de videoclip. Maar dat werd een beetje moeilijk te organiseren met zoveel mensen. Dus dat is niet helemaal gelukt. Vond ik eigenlijk wel jammer, want die had ik heel graag bij gehad. En toen is het snoklied tot stand gekomen afgelopen zomer.
0: Nou, dat is de laatste plaat waar we even voor gaan luisteren naar het nieuws.
2: Tot aan het nieuws kunnen we het nog even luisteren.
1: Mooi.
2: Niet helemaal meer.
1: Ja.
2: Het snoklied van Bertie Luc.

0: Soms vraag ik me af, hoe mooi kan het zijn? Zon op mijn huid en mijn vrienden zo dichtbij. Het leven is simpel, je moet het gewoon doen. Snokken, dokken, jokken, dat is mijn zoen. Ik snok, ik dok en ik jok erop los. Van de middag tot de nacht, ik ben mijn eigen baas.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie, posters, spandoeken, huisstijl of stickers. DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
5: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
6: Omroep Land van Kuik.
7: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Bij een aanslaande brand zaterdagnacht in een seniorencomplex aan de Wagenstraat in Den Haag is één persoon overleden. Het gaat om de bewoner van de woning waar de brand uitbrak. De veiligheidsregio meldde aanvankelijk dat er geen gewonden waren. De politie heeft het overlijden bevestigd.
9: De 27 actievoerders van Extinction Rebellion, die zaterdag werden aangehouden op Utrecht Centraal, zijn inmiddels vrijgelaten. Ze blokkeerden rond gisteren meerdere sporen, een actie die vooraf door de Utrechtse driehoek was verboden. De actie was gericht tegen het Nederlandse kabinetsbeleid rond Israël. Voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog eind februari heeft een LNG-tanker de straat van Hormuz verlaten richting India. Het gaat om het schip Alhamra, dat LNG vervoert vanuit de Verenigde Arabische Emiraten. Dat meldt Bloomberg op basis van scheepstrekkinggegevens. En de Fender Stratocaster is al 70 jaar een icoon in popmuziek, geliefd bij topgitaristen en amateurs. Fender won een rechtszaak in Duitsland om namaak te verbieden en eist nu dat Europese fabrikanten stoppen met verkoop. Dit leidt tot veel kritiek en zorgen over banenverlies. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is er eerst plaatselijk mist of laaghangende bewolking die snel verdwijnt, waarna de zon volop schijnt. De temperatuur loopt op tot 27 graden in het zuiden bij een zwakke noordelijke wind.
10: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
11: Heerlijk wakker worden met Perron 4.
12: Ja, en wij zijn ondertussen even uitgestapt om een kopje koffie te kunnen drinken in de kiosk. Gevulde koek erbij, of die erbij zit, dat weet ik niet. Maar over enkele minuten dan gaan wij weer verder met het tweede deel van Perron 4. En wat wij daar nog allemaal in hebben. Maar eerst nog wat commercials.
4: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
11: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
13: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
14: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
13: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
15: Iedere zondagochtend van 10 tot 12. Perron 4 met John van Ginsven en Martin Nabuurs. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Maar welkom bij een tweede uur van Pro 4 hier op deze zondagochtend. En waar wij natuurlijk eerste Pinksterdag nog hebben. En we natuurlijk nog steeds een gast in de studio hebben die we nog eventjes gaan spreken. Wat hebben we dit uur nog meer? We hebben ook natuurlijk Kees Bentveldsen die we over een minuutje of vijf gaan bellen.
1: Ja. We hebben nog het weer.
0: Het weer, morgen is het weer. Misschien nog een hit in Noord-Nederland. En ik heb nog volgens mij een hele leuke vergeten hit.
1: Kijk, we zijn allemaal weer ingestapt. We hebben allemaal een roze koek gehad. Dus,
0: ja. In your dreams. In your dreams. We moeten toch iets aan de catering hier doen bij Omroepland van Kijk.
1: Achter de schermen iets gaan regelen.
0: Ja. Ja. Maar we moeten ook natuurlijk niet dik ervan worden. Dat we ons over een tijdje kunnen rollen. Ik ben al aardig op weg, maar... nee, het is erger geweest, maar...
1: Goed, we zijn nog bij u tot de klok van 12 uur. Daarna hebben we plein 33. Ons alle Herman is een programma alweer aan het voorbereiden. Dus dat komt allemaal weer goed vanmiddag.
0: Ja, en de volgende plaat die ik ga draaien, die stond eigenlijk al. Want ik dacht dat ik hem van de automaat afgezet had. Maar had ik dus weer niet goed gedaan. Foei. Is hij niet, want hij is ondertussen weer vertrokken. Ik ga hem even terugzoeken, want ik kan hem gewoon lekker draaien. Want hij zoekt er lekker maar uit. Ja, komt hij. Lady Lay.

0: Lady Lay van Pierre. Kan ik het daar nog uitspreken? Nou, ik probeer het niet eens meer. Nee, ik ga het niet eens proberen, want wij gaan het volgende doen. Hij staat, als het goed is, klaar.
1: Het nieuws van de Maasdriehoek.
0: Nou, we moeten maar even opnieuw bellen. Probeer je het even opnieuw, want hij pakt hem niet. Ik denk dat Kees eruit is. Ja, en normaal rond deze tijd dan gaan we Kees, maar het is even fout gegaan met Kees. Ik denk dat Kees even... Zullen we anders even ergens op een plaat draaien? Dat doen we, gewoon. Om de stress te voorkomen, de volgende.
2: Kees is er nog.
0: Kees er nog?
2: Het ging technisch iets fout, dus...
0: Heb ik dan niet de goede lijn? Wacht, ik pak deze. Hoppakee. Goedemorgen, Kees.
3: Goedemorgen, alle drie. Sorry, ik ging even mis.
0: Ja, nou ja, goed. Ik dacht dat... Ik weet niet wat de fout is gegaan. Nou, ik sta vandaag voor een raadsel.
3: Ik sprong de auto uit en ik had hem op de car kit. Dat doen we niet, dat doen we wel.
0: Oh!
3: Excuus.
0: We kregen hier van... Ja, want jij zit in de auto onderweg naar...
3: Ja, ik ben onderweg naar een voetbaltoernooi in Groesbeek met...
0: Met de kids.
3: Vier regionale talenten in de auto.
0: Ah, oké.
3: Ik ga er maar even uit.
0: Oh, je hebt ze eruit gestuurd.
3: Nee, ik denk, ik ga er maar even
0: uit. Oh, jij gaat eruit. En daarom viel de karkit natuurlijk op de... Ja, ik snap hem. Je staat nou dus ergens langs de weg en dan denkt, wie is die vent al met die telefoon?
3: Ik sta volgens mij half bij een bedrijf binnen, maar dat geeft
2: mooi.
0: Nee.
2: Ja, dat is de techniek van tegenwoordig, kijk eens.
3: Ja, precies. En dat op de dag van de bevrijde voeten.
0: Hè? Nou. Ja, ik heb mijn voet ook maar even bevrijd. Maar ja, ik dacht ook bij mezelf van, nou ja, goed, ze hebben toch ook... Ze moeten overdag ook aan schoenen wennen, dus anders worden ze te verwend, die voeten van mij.
3: Ja, precies. Nou ja, ik hoop dat we... Want mag ik de naam even noemen? Want Sarah, Mark, Billy en Luke zitten in de auto.
0: Ja?
3: En ik hoop dat de voeten van hun ook bevrijd zijn. Anders rijden we voor niks in die hitte naar een heel toernooi.
0: Natuurlijk mag je hun naam noemen. Dat is verder toch geen reclame of wat verkeerd.
3: Nee, maar dat is onze hoop voor de toekomst uit het land van Kuip.
2: Dus, Zo moeten we het zien.
0: We houden ze in de gaten. Precies. We houden ze in de gaten, toch?
2: Kees, wat staat er dinsdag in de nieuwe Maasdriehoek?
0: Ja, want dan komt hij weer uit, hè?
3: Om te beginnen, we hebben een artikel. Want alle basis- en middelbare scholen in het land van Kuik... die kunnen de komende jaren gratis op een boerderij bezoeken.
0: Oh.
3: Dat is eigenlijk mogelijk gemaakt. Dat is een soort combinatie, een samenwerking... tussen de gemeente en het land van Kuik boerbewust. Want ja, ze willen gewoon wat meer bewustwording rondom het eten. En op scholen doen ze natuurlijk wel wat aan.
0: Ja, ja. Maar ja, want er wordt ongezond te eten.
3: Ja, nou ja, ook dat trouwens.
0: Oh.
3: Maar als je daar naartoe gaat en die kinderen die zien dat, ja, dat is dan toch een... dan beleven ze het zelf. En dat blijft denk ik toch wel wat meer hangen. Dus dat is hartstikke goed dat ze dat doen.
0: Ja, dat is waar.
3: En dat kunnen ze doen op klassenboerderijen. What's in the name?
0: Ja, wat houdt het in? Klassenboerderijen?
3: Ja, dat zijn dus boerderijen die zich openstellen. Dus daar mag dan een basisschoolklas of een middelbare schoolklas daar naartoe. En daar hebben we er op dit moment 10 van in het Land van Kuik.
0: Oh.
3: Dus dat is goed dat je ernaar vraagt.
0: Ja.
3: Want Land van Kuik Boerbewust is eigenlijk nog op zoek naar meer.
0: Dus, dus voor alle boeren hier en die ons luisteren, die naar ons zitten te luisteren.
3: Ja.
0: Precies.
3: Die, stel je open en dinsdag hebben we ook in de krant hoe ze zich kunnen aanmelden.
0: Ah, ja,
2: en die boerderijen zijn er ook speciaal voor ingericht om die klassen te kunnen ontvangen?
3: Speciaal ingericht wil ik niet
0: zeggen. Nee, maar gewoon een perdenstal wordt opengemaakt en dan mag je ze ingaan.
3: Ja, maar de mensen die daar, je moet maar voor rondleiding geven, die weten dan wel waar ze over praten. Dus dat is hartstikke leuk.
0: Nee, maar ja, ik zit ook maar te kijken. Het is natuurlijk een heel mooi project.
3: Dan hebben we tennisvereniging Playback in Beers, want die bestaan 50 jaar.
0: Oh.
3: En dat wordt natuurlijk groot gevierd. Die hebben een jubileumfeest op zaterdag 13 juni. Er zijn ook al mensen 50 jaar lid, Hulde.
0: Die waren dus toen de eerste racket geslagen werd, stonden ze erbij te kijken.
3: Ja, precies.
0: Hey,
3: de vereniging is wel nog op zoek naar medefeestvierders, zou ik maar zeggen.
0: Ja, dat is belangrijk.
3: Ze zijn nog op zoek naar oud-leden. Dus heb je ooit getennist in Beers of ken je iemand die daar heeft getennist? Laat het weten, meld je aan.
0: It wasn't me.
3: En dan, even saai, maar ik denk, neem het toch maar even mee.
0: Ja, is goed, heel goed, heel goed. Ja.
3: Het college van burgemeester en wethouders, die hebben de jaarstukken aangeboden aan de raad.
0: Mm-hmm.
3: En de jaarrekening die sluit af met 26 miljoen positief.
2: Kijk, dus, dan
0: moet feestje.
3: Ja, komt, ja. Nou ja, helaas niet. Nee. Ik zat ook al te rekenen. Nee, dat heeft te maken met incidentele meevallers. Extra geld voor regionale energieprojecten. En opvang van de Oekraïense ontheemden, moet ik dan zeggen. Huh? Ja, die is wat positiever financieel uitgevallen. Alleen het geld is al bestemd voor projecten die nog uitgevoerd moeten worden. Dus het feestje gaat er niet worden, ben ik bang.
0: Ach, weer jammer, hè?
2: Jammer.
0: Ja. Weer een teleurstelling. Ja.
3: Precies.
0: Hebben
3: wij een... Oh, mijn alarm gaat af.
0: Oh,
3: op sport hebben wij een interview met Tijmen Philips.
0: Ja?
3: Die is de rots in de branding voor Olympia. Want die gaan donderdagavond de na-competitie in.
0: Uh-huh.
3: En die spelen momenteel heel wisselvallig. Alleen, ja, uit betrouwbare bron hebben we gehoord dat onderling de spelers hebben gezegd we willen een goed resultaat neerzetten.
0: Het is erop of eronder.
3: Ja, de trainer gaat weg en die is toch 9 jaar gebleven. Dat is ook wel een tegenwoordig.
0: Ja, zeker.
3: Ja, een prestatie in het amateurvoetbal. Ja. Dus dat. Dan hebben we nog 8 pagina's over een aantal lokale bedrijven. Dat en nog veel meer dinsdag in de maand.
0: Nou, hij ligt allemaal
3: dinsdag. Mag ik nog 1 dingetje zeggen over het eerste uur?
0: Ja?
3: Ja.
0: Vertel.
3: Nou, dat vind ik. Nou, daar zit. Ja, ik wil niet te diep en te filosofisch zijn, zeg maar. Maar je wil in een band.
0: Ja.
3: Hoorde ik.
0: Ja.
3: En wat ga je dan doen? Dan ga je oude krant ophalen. En dan doe je er alles aan. En die kinderen tegenwoordig, die zien alleen maar door die social media alle uitkomsten. Maar die zien niet dat je er af en toe ook aardig wat voor over moet hebben.
0: Ja.
3: Om iets te bereiken wat je wil, maar uiteindelijk lukt het dan toch. Dus,
0: ja, heb je geluisterd, Kees. Dat had ik niet verwacht in de auto. Nee.
3: Nee, vond ik mooi om te horen.
0: Nou, ja. Ja, inderdaad. Oude kranten, dat was toen nog heel populair.
3: Ja, tegenwoordig. Ik weet wat. Nee.
0: Het ligt in ieder geval dinsdag op de mat. En het laatste nieuws kunt u natuurlijk altijd volgen op kliknieuws.nl.
3: Zeker.
0: Kees, weer
2: hartstikke. Fijne Pinksterdagen.
3: Oh. Ja, jullie ook. En geniet ervan. En vanmiddag allemaal naar buiten, oortje in.
2: Tuurlijk.
3: En de radio luisteren.
2: Oké.
0: Okay. Ja, dat gaan we zeker. Vanmiddag naar de radio luisteren. Ja, dat gaan we zeker doen.
3: Oké.
0: Kees,
2: tot volgende week.
0: Tot volgende week. Hoi.

0: En volgens mij een echte jank, zoals je dat zegt. Stan Ridgway en Calling Out the Carol. En dan kun je ook wel aan zijn slepen horen natuurlijk. Ja.
1: We hebben nog steeds in de studio Bertie Lucas. Bertie Lucano, zoals we hem
2: in de omgeving noemen.
1: In de omgeving. Ja. Zelfs tot in de verre omgeving. Ja, Bertie. Ja, ja.
0: Hey, maar die reunie, dat was gewoon eenmalig? Of hebben jullie dat wel op het idee gebracht van nou, we gaan nog een keer iets meer doen?
2: Ja, dat is wel meteen ter sprake gekomen. Alleen, die was...
1: Het begint wel te kribbelen natuurlijk.
2: Ja, maar ja, hier bovenuit komen, dat gaat niet meer gebeuren dan.
1: Nee, dat sowieso niet meer.
2: Dus alles wat je doet, dat zou dan minder zijn. Tenminste, minder mensen of misschien
1: dat
2: niet.
1: Dat denk ik wel, ja.
2: Ja. Ja. Dus dan zou het jammer zijn om deze herinnering zelf te verwateren, zeg maar. Dus,
0: ja, je moet op het toppunt stoppen, zeggen ze dan al.
2: Ja. Ja. Ja. Maar misschien denk ik over een jaar of vijf, als we nog allemaal niet meer met de rollator hoeven te komen, dan...
0: Nou, de helft is dan al dood, joh.
2: Ja, ja.
1: In het begin kwamen jullie niet meer met de rollator hoeven te komen, en in het begin kwamen jullie met zijwieltjes.
2: Ja.
0: Ja, het blijft wel belangrijk, ja.
2: Ja. Ja, maar goed, het is 55 jaar geleden. Dus, en toen hadden wij al 25 jaar gebruiloften. Dus dan kunnen we nagaan hoe oud die mensen allemaal zijn. Ja. En er zijn er ook verschillende van die er al niet meer zijn. Maar,
1: die waren toen nog op het feest, Bertie.
2: Ja,
1: mensen waar je toen de tijd die nu al zeg maar in de 70 zijn of 80 en die toen de 25 jaar gebruiloft hebben.
2: Ja, ja. Die komen mensen om te zeggen, jullie hebben 40 jaar bij ons op de 12,5 jaar gebruiloft gespeeld. Ja. 40 jaar geleden. En dan denk ik, nou...
0: Dat weet ik al niet meer, denk je dan.
1: Is toch mooi? Is toch mooi, hè?
2: Ja, dat is wel mooi.
1: Maar een hoop herinneringen van mensen waar je voor gespeeld hebt, blijven toch in je gedachten, toch wel, hè?
2: Ja.
1: Eén kleine hint te geven en dan weet je weer helemaal precies...
2: Dan zie je precies alles weer terug. Ja.
0: Eén ding wil ik nog wel persoonlijk weten. Zo'n avond, als je ergens gespeeld had en je stopt. Hoe gevoel heb je dan? Zoiets van moe of tevreden? Of...
2: Ja, je wordt er eigenlijk niet moe van.
1: Meestal tevreden?
2: Ja, eigenlijk altijd wel, ja. Ja, je doet dingen die je leuk vindt, dus dat kost geen energie, hè?
1: Nee, dat klopt.
2: Dus ook al stel ik dan ook naar mezelf mee te dansen en tegen de mensen te praten. En
1: de mensen doen niks.
2: En de mensen, ja...
1: Nou, dan is het wel eens ooit moeilijk, denk ik.
2: Als ze niks doen, dan...
1: Helemaal, je komt toch om... niet altijd het dak hoeft er niet altijd af,
2: nee.
1: Maar je wil er toch...
2: er moet wel iets gebeuren. En als het voor 10:30 niet gebeurd is, dan gaan we echt aan het werk. En dan ga ik ook echt meer contact zoeken met de mensen en de zaal in. En met de microfoon mensen wakker maken en zeggen van nou kom op jongens, wie gaat er zingen?
1: En dan lukt het meestal toch.
2: Ja, ja.

0: opstapelen. Maar nu heb ik een bus gekocht met een laadklep en alles op wieltjes gezet. Dus het is een stuk makkelijker geworden om het allemaal te doen.
1: Het wordt er steeds makkelijker.
0: Ja.
2: Bertie, was er nog iets, zou er nog iets wat je eigenlijk toe zou willen voegen? Wat je nog zou willen zeggen?
0: Wat ik nog zou willen zeggen? We hebben eigenlijk al lekker zitten kletsen. Ik zou niet weten wat ik nou moet zeggen. Ja, wij blijven met Lucano drive-in show gewoon lekker doorgaan. Dus laat die feestjes maar komen.
1: Ja, en de rest van de familie gaat ook gewoon door met haar eigen dingen. Ja, zo moet je het zien. Dus,
0: We hebben allemaal nog onze eigen dingen in de muziek. Dus,
2: Als je nog ooit iets te melden hebt, kun je altijd nog even Marty appen. En dan besteden wij er aandacht aan, of telefonisch of wat dan ook altijd. Ik wil hartstikke bedanken dat je even in de studio wou komen je verhaal vertellen. En je gaat afsluiten met een van je lievelingsplaten.
0: Ja, Three Little Birds.
2: Nou, ik zou zeggen bedankt en...
1: Van Bob Marley.
0: Ik vond het kei leuk. Dankjewel.
1: Bertie, hartstikke bedankt. En,
0: dankjewel.
1: Geniet van de muziek en
0: dat gaan we doen.
1: Met alles wat je doet.
0: Oké.
1: Okay.
0: Prima. Dankjewel. Hoi.

0: Er zit al een mooie bas achteraan, hè? Ik voel hem al helemaal zo, tot in mijn schoenen.
1: Prachtige muziek.
0: Ja. Dat is natuurlijk van onze gast vandaag. Zijn favoriete plaat, Everything is Gonna Be Alright. Three Little Birds, zo heet het nummer eigenlijk, van Bob Marley en The Wailers. Dat brengt ons tot het volgende.
2: Misschien ken je hem niet meer. Maar bij Perron 4 hoor je hem wel weer. De vergeten hit.
0: Nou, de vergeten hit, inderdaad. Dan moet ik even heel snel spieken. De hit dossier erbij. Ja, daar gaat hij. We gaan terug naar januari 1981. Dat was een Nederlands bandje, die heette De Mo, maar ze werden ook wel Mo genoemd. En ja, ik kan wel even vertellen wie erin zaten. Dat waren broer Clemens en Huub de Lange. Met de zangeresje natuurlijk erbij. En het was eigenlijk voornamelijk synthesizer. Dat was niet een volledige band met gitaren en zo. Maar het waren eigenlijk drums, twee synthesizers en een zangeres. De Mo heette ze. En ze zijn er nou uit elkaar gegaan. Maar ze hadden toch een klein bescheiden hitje hier in Nederland. En dat was, stonden ze 7 weken mee in de Nederlandse top 14. En haalden de hoogste plaats, de 18e plaats. En hun hitje, wat ze toen hadden, dat heette... ik hoor van alles even door elkaar.
1: We moeten even melden dat we de komende tijd een paar minuutjes uit de uitzending zijn, want er is technisch zijn ze iets aan het aanpassen.
0: Oh!
1: En dan gaat de stekker er even uit en dan komen we weer opnieuw erin.
0: Oh, en dan dus zijn we
1: weg. Twee minuutjes zijn we dan weg, maar ons programma, we laten het programma gewoon zo doorlopen. We weten nog niet precies wanneer dat die 2 minuten in of uit gaan. Dus.
0: Oh, nou, ik wou zeggen, dus we kunnen niet achterover gaan liggen?
1: Nee.
0: Oké. Okay. Nee, maar dat is goed. Dan gaan we in ieder geval die hit draaien van de Mo. En, oké. Okay. Ja, hij...
1: Dan zijn we even een draad kwijt. Hij zit er nou in.
0: Hij zit er nou in. Fred Astaire heet het nummer.

0: Nieuws, informatie, muziek en entertainment. Met John van Ginsen en Martin Nabuurs. Dit is Perron 4.
1: Ja, en luistert u nu steeds naar, tot de klok van 12 uur. Wat ik nog even vertel, het is nog steeds Pinksteren. Dus er is van alles te doen qua Pinksteren. Onder andere in Graven, want die heeft natuurlijk ook de Graafse Pinksterfeesten. Ja, dat is al natuurlijk al 2 dagen bezig geweest, vrijdag en zaterdag. Maar vandaag kunt u daar ook nog naartoe. Want het is van 7:30 tot 11:00 s'avonds is het gewoon feesten in de tent daar in Graven. Dus daar kunnen we naartoe. En morgen, ja, dan gaat het ook nog diezelfde tijd door. Dus het Pinksterfeest staat in Graven 4 dagen lang in het teken van muziek en gezelligheid. Nou, dat is denk ik op de meeste plaatsen wel zo. Maar natuurlijk is belangrijk ook muziek. Wat voor muziek? En muziek is eigenlijk een kwestie van smaak, toch of niet?
2: Helemaal.
1: Nou, op de lunetten kunnen jong en oud genieten van bruisend programma met kermis, spel, zang, optredens van de grote Graafse Spelshow is er rond kindermiddag. Maar ik weet eigenlijk niet wat er goed aan de artiesten komt. Want er staat de Grand Slam Party. Wat moeten we dan eigenlijk verwachten?
2: Ik heb geen idee. Dan zou ik ook moeten gaan kijken dus.
1: Nou, in ieder geval, daar kunt u nog naartoe, want ook de komende dagen als u wilt. Een van de vele dingen die er te doen zijn natuurlijk. Maar onder andere de Graafse Pinksterfeesten. En ja, ik zou zeggen, als u zich verveelt, maar het is wel erg warm weer, dan gaat u daar gewoon even lekker naartoe. We hebben de muziek klaarstaan, want ik mag dan, zeg ik het nou goed of jij goed, Martin?
2: Ik probeer het goed te zeggen, dus
1: ja, dan hou ik mijn mond dicht.
2: Ik hoor hem van een week op de radio en ik dacht, hé, dat is wel iets voor de zondagmorgen. Ja. En die is van Fischer Z, zullen we maar zeggen.
1: Oké.
2: Maar je mag eigenlijk, dat mag je eigenlijk niet zeggen, want je mag
1: zeggen, ja, je mag niks, maar als je Fischer gaat, dat is het Engels woord. Ja. En Z is Z, dan is het Fischer Z. En het Engelse zegt ook Fischer Z, maar ja, alle discjockeys vroeger zei je, dus ook Lex Harding van Top 40, Fischer Z. Nou, we gaan gewoon naar Fischer Z luisteren, toch? Klaar.
2: Oké, Mollies.

0: Ja, allemaal even bangen natuurlijk op de muziek van... Nou, bangen, het is niet echt achterhoekmuziek, maar het is... Ja, het is toch wel even ja, een beetje de na-wave van de punk-wave of zo van de jaren 80.
1: Oh, ja, zo moet je het wel een beetje zien, want het is wel een beetje de punk-achtige muziek.
0: Ja, het was niet echt zo'n, hoe heet ze, van Golden Brown, hoe heet ze, Stranglers. Dat is een punkband begonnen. Tot de jongens er zelf genoeg van hadden en toen zoiets hadden van nou, we gaan wat serieuzere muziek maken.
2: Ik vond het niet echt punk trouwens. Ik vond het een beetje, toch wel een beetje poppie.
0: Ja, maar daarna ook. Maar echt, ze zijn begonnen in van die donkerbruine zaaltjes met van die skinhead. Oh, wat valt er nou?
1: Ah, ik word er
0: ja, ben je een vlieg kapot aan slaan of
2: ons,
0: zo?
2: Ons mengpaneel moet binnenkort een keer vernieuwd worden. Daar zijn ze hard mee bezig. En de knopjes, die moeten links en rechts. En dat moet allemaal werken.
1: En rammelde het allemaal van alle kanten.
2: Oh, Martin, die moest even zijn agressie kwijt.
1: Moest even de agressie kwijt.
0: Ik denk, die is een vlieg kapot aan het slaan
1: maar
0: of zo.
1: Het heeft toch geholpen, Herman, want hij doet het nou.
0: Daar hadden we het op kunnen gooien, dat je gewoon... Wacht, een moment.
3: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaan.
0: Ja, ik denk, je moet hem toch wel even netjes introduceren.
1: Ja, en inderdaad, Herman is aangeschoven en die doet vast een verslag wat hij zo meteen allemaal gaat doen.
2: Nou, ik zal eerst zeggen wat ik niet meer ga doen. Ik ben sinds enige tijd uit de muziekredactie gegaan. En, daardoor heb ik dus de ballotagecommissie item heb ik laten vervallen.
0: Oh, jammer. Ja. Want wij vonden dat wel scherp.
2: Ja, ik vond het ook wel mooi. Maar ja, op een gegeven moment, als je niet in de commissie zit, moet er dan mee stoppen.
0: Nee, je hebt gelijk.
2: Als de tijd is gekomen, dan moet dat stoppen. Maar daarvoor in de plaats is het wel. En dat vinden jullie waarschijnlijk fantastisch. Elk uur begin ik met een songfestivalliedje.
1: Ja, van het laatste songfestival?
2: Nee,
1: algemeen.
2: Alles vanaf 1963. Want even kijken welk jaar beginnen we. 1961.
0: Dan heb je nog een eind te gaan.
2: Ja, maar ik kies natuurlijk niet alle nummers. Hè.
0: Nee, dat snap ik niet. Ik ken jou al langer als
2: vandaag. Er zit me toch een hoop bagger tussen.
0: Ja, precies.
2: Dus ik kies de mooiste juweeltjes, kies ik eruit. En elke keer... dit keer heb ik een nummer uit de UK... het eerste uur. Ja. En een nummer uit Denemarken, het tweede uur. En het zijn allebei evergreens. Zeker van de liefhebbers.
0: Wil je een tipje van de sluier?
2: Ja, dat was het tipje.
0: Oh, dat was het tipje. Dat was alles.
2: Eentje uit 1961 uit de UK. Degene die denkt, ik wil het opzoeken. Nou, even opzoeken. En het tweede nummer is van Denemarken. En dat was de eerste winst van Denemarken.
1: Nou,
0: dan wil ik wel even in het archief kijken. Als wij er tijd voor hebben in ieder geval.
2: En dan weten jullie het.
0: Ja, dan weten wij het.
2: Maar we hebben ook een gast. Ja, we hebben een gast. En waarom heb ik die uitgenodigd? Paul Gijssen, die heb ik een aantal weken of een paar maanden terug gezien in de uitzending geweest. En toen zei hij op een gegeven moment tussen neus en lippen door dat hij een cursus aan het volgen was. Ik zei, cursus aan het volgen? Ja, hij deed niks als leren. Hij houdt van leren. En hij vindt ook belangrijk dat mensen na de 50 of na de 60 gewoon leren.
1: Toch weer, nog cursussen volgen.
2: Weer iets gaan doen.
0: Ja, dat is niet aan mij besteed, maar goed.
2: Nee, nou, en ik moet ook eerlijk zeggen...
1: Wij moeten meer afleren.
2: Levenslang leren, nieuwsgierigheid, jezelf blijven ontwikkelen. Nou, dat is bij jullie gefaald.
0: Dat weet ik. Verder niet maar meer. Dat is al heel lang geleden. Dat gaan we nog verder terug als lagere schooltijd. Ik bedoel, ja.
2: Ja, en het niet studeren. Ja, ik was ook heel blij toen ik klaar was met mijn studie en het niet meer hoefde. Ik geef het eerlijk toe.
0: Nou ja,
2: tijd voor hopjes kreeg.
0: Ik moet weer toneel gaan leren.
2: En dat wordt steeds moeilijker, hè?
0: En dat wordt steeds moeilijker, ja. En ik dacht bij mezelf, ik doe dat wel even. Maar dan iedere avond dat boek voor je neus pakken.
1: Ja, het valt niet mee.
0: Valt nog tegen.
2: Ik zou het al helemaal niet kunnen. Ik heb een woordvindingsprobleem. Het ook met leeftijd te maken natuurlijk. Ja. Namen onthouden is ook al zo'n ding. Ja. Ik denk, ja. Oh ja, Lucassen. Sorry, het was niet Locarno, maar het was Lucassen. Dat soort dingen, die vergeet ik dan. En alleen de voornaam was dat Bertie. Had ik ook nog goed. Kijk, heb ik nog onthouden. Maar dat soort dingen...
0: Over 5 minuten niet meer, dan weet je het niet meer.
2: Nou, het gebeurt best. Ik ben echt iemand die op dat moment even zijn bril weglegt.
0: Ja.
2: Even kijkt naar de andere kant en dan vervolgens zijn bril kwijt.
0: Ja, maar dat is chaotisch zijn. Dat heeft niks met ouder te maken. Dat is gewoon wanneer je gewoon een soort van autist bent. Dan doe je af en toe dingen in je hoofd en je doet handelingen... waardoor je niet meer weet welke handelingen je hebt
2: gedaan. Volgens mij ben jij expert.
0: Ja, klopt. Ik ben een echte autist en waarschijnlijk heb ik ook nog ADHD en dat botst tegen elkaar, maar ik ga toch gelukkig het leven door, hoor.
1: Ja. Ja, je wordt er ouder.
0: Ja. Maar dat, ik bedoel, ja, een pilletje Ritalin wil dan wel eens wat helpen, maar het is niet echt de oplossing.
2: Nee.
1: Maar jouw gast die komt vertellen over de studies die doet.
2: Nou, eigenlijk ja, onder meer. En het vertellen waarom je het belangrijk vindt dat mensen het ook blijven doen. En waar het kan, hè.
1: Ja, dat is ook belangrijk.
2: Je hebt ook de Volksuniversiteit.
1: En wat,
2: allemaal dingen.
1: Belangrijk, hè?
2: En dat komt straks allemaal voorbij.
1: Je moet er een hobby van maken.
0: Kan ik wel mijn kleuterschooldiploma laten zien.
2: Ik ben er een beetje jaloers op zelfs. Ik wou maar die druk ook had om dat te gaan doen en dat dingen leren. En...
1: Maar dat wekte ook de interesse op, Herman.
2: Ja, absoluut. Ja. Plus het feit, je kunt ergens over meepraten. Ja. Dat is op dit moment zijn mensen van de techniek bezig om de netwerkkast te vervangen en over te switchen. Ja. Nou, ik heb net even gekeken, maar...
0: Daar zitten veel kabeltjes in.
2: Nee, ik moet zeggen, complimenten voor de heren.
1: Ja, dat klopt.
2: Heel knap.
1: Het is toch echt ingewikkeld om dat allemaal geregeld te krijgen.
0: Dat heb ik dus ook. Ik heb een studio thuis. En toen ik toch begon alles aan te sluiten, dan begint het gewoon makkelijk. Dan breng je die kabel naar die, dan breng je die kabel naar die. Maar als je dan de hele tering gewoon loskomt om je studio op een andere kamer neer te zetten en je houdt die kabels bij elkaar en je maakt... Dan ben je ook het even kwijt. Dan ben je het kwijt.
2: Ja.
0: Dan ben je het gewoon kwijt. Dus dat.
2: Muziek.
0: Muziek, als het dat is, dat was het verder.
2: Ja, ik heb verder niks te melden. No, wat ik nog te melden heb,
1: succes,
2: dan meld ik na 12.
0: Oké, nou, dan gaan we de muziek draaien van The Man in Black.

0: Johnny Cash.
1: Johnny Cash samen met het Royal Philharmonisch Orkest en de Galway Bay.
0: Zat hij die achter hem of?
1: Nee, dat is allemaal.
0: Was ingemixt?
1: Jaar of vier geleden hebben ze dat gemaakt. De BBC is er heel goed in.
0: Ja, precies. Nou, brengt ons tot het volgende. Oh, wacht even. Ik zit. Soms is het. Ja, daar gaan we.
2: Perron 4 kijkt naar het weer van de aankomende week.
0: Ja, want wat worden wij verwend? Komende week, tenminste. Of je moet slecht tegen warm weer kunnen. Nou, vandaag, ja, eigenlijk is het hele weer, week wel een beetje hetzelfde wat dat betreft. En ja, we kunnen eigenlijk al wel even over de temperatuur halen. Vandaag, als we het moeten geloven, hier in deze omgeving tikt de temperatuur zo'n 28 graden aan. Ja, neerslagkans van 10% wordt er gezegd. Nou, ik geloof niet dat er één druppel zal vallen. Maar het is vandaag volop zonnig, dus loop wel een beetje voor de oudere mensen en die goed tegen de hitte een beetje in de schaduw. Drink genoeg, want het wordt in één keer wel heel warm weer. Dat geldt voor morgen ook. Dan stijgt de temperatuur naar zo'n 29 graden en hebben we volop zon. Dan kunnen we lekker droog stoken als we in de zon gaan staan en dan kun je je was in ieder geval zo buiten hangen. Dinsdag eigenlijk hetzelfde verhaal, maar dan gaan we zelfs de warmste. Nou ja, goed, het is niet waar, er zijn meerdere warme dagen. Maar dan is het even de warmste dag, 33 graden. Dus dat is even, ja, voor de ene is dat heerlijk en voor de andere is dat afzien. Woensdag zakt de temperatuur dan wel eventjes weer naar zo'n 26, 27 graden. En dat gaat dan donderdag ook eigenlijk zijn dat we, ja, wel volop zon krijgen. Maar vrijdag, dan gaat hij toch weer omhoog. Het komende weekend, het begin van het weekend, vrijdag en zaterdag, dan hebben we toch weer zo'n 33 graden. Dat is eigenlijk te warm voor in de tuin te gaan werken. Dus ik zou zeggen, doe dan iets anders. En zondag, ja, dan zakt de temperatuur toch als we moeten geloven naar zo'n 23 graden terug. En hebben we toch weer kans op wat buien. Dus dan komende week wel verwend, maar zondag is het voorbij als we het hier moeten geloven. Nou, dit was ook Perron 4 voor vandaag. De 26e. Nee. Ben ik er helemaal vanaf. Wat is het vandaag eigenlijk?
1: Nee, dan is het
0: 23.
1: 1 juni.
0: Ja, nee, precies. Nee, dat is een andere dag. Oh, wat zei je?
3: Het is nu 24 mei. Volgende week zondag is het 31 mei.
1: Oh.
3: Oké. Okay. Dus bij deze eventjes.
0: In ieder geval, wij gaan afsluiten.
3: Toch moeten doorleren, jongens.
0: Dat lukt mij niet. Dit was Perron 4 voor deze week. Wij gaan snel afsluiten. We sluiten met de plaat van Genesis. En ik wil zeggen, tot volgende week. Houdoe!
1: Turn me on again.

0: en airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
4: Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij een brand in een seniorencomplex aan de Wagenstraat in Den Haag is een persoon overleden. Volgens de politie gaat het om de bewoner van het appartement waar de brand uitbrak. Bewoners zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een nabijgelegen moskee. De oorzaak wordt onderzocht. De Amerikaanse minister Rubio zegt optimistisch te zijn over een voorlopig akkoord met Iran. Volgens hem kan er mogelijk binnen enkele uren goed nieuws komen. Het voorstel zou uitgaan van een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz. Over de precieze voorwaarden is nog niets bekendgemaakt. Kwetsbare ouderen met een gebroken heup hoeven straks mogelijk niet meer met pijn naar het ziekenhuis. Speciale pijnteams kunnen patiënten thuis behandelen met langdurige verdoving. Daardoor blijft een zware ambulancerit vaak bespaard. Het Amsterdam UMC start later dit jaar een landelijk onderzoek naar deze aanpak. En de politie heeft het rijbewijs ingenomen van een beginnend bestuurder die ladder zat over de A2 rijdt. De auto viel op door een hoge snelheid en slingerend rijgedrag. Bij een controle bleek de bestuurder ruim 4 keer de toegestane hoeveelheid alcohol te hebben gedronken. De politie noemt het rijgedrag levensgevaarlijk. Dan nog het weer. Vanmiddag wordt het op uitgebreide schaal zomers warm. In het midden en zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 25 tot lokaal 28 graden. In het noorden blijft het iets koeler. Verder blijft het overal droog met flink wat zon en soms wat dunne sluierwolken. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
8: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
9: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer. Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
10: Uw
4: terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
10: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
12: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Omroep Land van Kuik. Ook met het Eurovisie Songfestival zijn we dichterbij dan je denkt.

0: Het is 12 uur. De zondag begint nu pas echt. Tijd voor Plein 33. Met Herman van Gaal.
1: Het is zondag 24 mei 2026. Het is eerste Pinksterdag. En om 10 uur was de heilige mis vanuit Kuik. En we zagen daar de vormelingen. Het waren er minder dan vroeger. Vroeger had elk dorp had zijn vormelingen. En er waren er wel 30 per dorp. Maar dat is niet meer tegenwoordig. Mag je blij zijn als het hele land van Kuik er nog 10 zijn die het vormsel willen ontvangen. Plein 33 vandaag. We begonnen. En we beginnen elke week voortaan, elk uur bij Plein 33 met een songfestivalliedje. Niet allemaal, want er zit een hele hoop bagger tussen. Maar we hadden nou bijvoorbeeld een nummer van de Allisons. Are You Sure uit 1961. En het eindigde, en dat gebeurde heel vaak in die tijd, toen de Engelse songs eigenlijk best wel goed waren. Ze eindigden als tweede. Nous les amoureux van Jean-Claude Pascal won dat jaar voor Luxemburg. En Nederland gaf wel de meeste punten van dat jaar aan The Allisons. Het tweede uur beginnen we straks met het winnende liedje van 1963. Danse Vieze van Grete en Jürgen Inmang. En ook aan dat nummer gaf Nederland weer de meeste punten. Dus de jury van Nederland had toch meer mijn smaak dan de jury van de andere landen. Dat blijkt wel weer. We hebben straks na ene Paul Gijssen te gast. En zijn motto is levenslang leren, nieuwsgierigheid en jezelf blijven ontwikkelen. En hij gaat na 1 uur alles vertellen over studie vanaf je 50ste. Waar dat kan en waarom je dat je vooral moet doen. En we bellen om 11:45 zometeen natuurlijk ook weer met Huub Tonen uit Boksmeer. Alleen het is eerste Pinksterdag en alle voetbalwedstrijden die zijn zo'n beetje verschoven naar tweede Pinksterdag. Dus ik ben benieuwd wat Huub vandaag gaat doen. Over voetbal gesproken, er is dus ook geen sport live vandaag. Men is hier volop bezig met het netwerk werkzaamheden. En ze doen dat boven verwachting snel. En het zal waarschijnlijk nauwelijks ten koste gaan van de live-uitzendingen. Kortom, bedankt heren voor jullie werkzaamheden en dat het allemaal zonder veel problemen is verlopen. En dan tegen het eind van de tweede uur horen we natuurlijk ook weer Barres met zijn column. En dit keer kiest hij voor het onderwerp muziek en emoties. Nu gaan we naar muziek. We gaan niet stoppen, maar dat zingt Sam Brown wel. Een nummer uit 88.

0: Aan de telefoon Huub Toonen uit Boksmeer. Huub, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Herman. Eens gelijks op deze warme zondag.
0: Ja, ik zet heel eventjes dit op mono, want het geluid was even wat minder. Je bent er nog?
1: Ja, ik ben er zeker nog.
0: Oké, ja, het kraakt een beetje, maar we kunnen jou verstaan. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Ja, het is eerste Pinksterdag, dus geen voetbal vandaag, hè?
1: Nee, maar goed, ik heb het straks gezegd, want ik had er niet aan gedacht. Het is naar maandag gegaan. Dus gisteren heb ik uiteraard wel een wedstrijd gehad. Venray tegen Valkenswaard. 3-1 in Venray gewonnen.
0: De moeite waard?
1: Nee, het was een wedstrijd voor Keizersbaard. Allebei de ploegen die waren veilig, stond niks meer op het spel. En het was toch wel terug te zien aan het voetbal.
0: Ja, ja, ja, ja. En vandaag is er geen voetbal. Nee. Ja, er is wel voetbal, maar dat is voor de televisie.
1: Ja, dat is voor de televisie. Ajax Utrecht, dus dat doe ik straks wel volgen. En anders had ik vandaag, ja, dat is de bord aan morgen, naar SES VBC gegaan. De wedstrijd in de derde klas.
0: De laatste wedstrijd.
1: Ja, staat ook niks meer op het spel. Maar...
0: Ja, je hebt ze de allerrustige wedstrijd in de oefencampagne gezien. En nou is de laatste wedstrijd. En toch kijken of ze vooruit gegaan zien.
1: Ja.
0: Ja. Ja. En dat horen wij volgende week dan van jou.
1: Ja.
0: Nou, we het over SES hebben. Het heeft lang geduurd, want een kopje koffie daar krijgen was een heerlijk riem, hè?
1: Ja.
0: Is het verder in het seizoen goed gelopen met de koffie en de contanten?
1: Nee, het is vorige week bij Juliane Miller, dat is inmiddels alweer 14 dagen geleden, helemaal misgelopen.
0: Oh,
1: helemaal
0: vertel.
1: Helemaal misgelopen. Mensen uit Miller die zeiden het zelf, ze zijn hier knettergek geworden. En dat was natuurlijk ook zo. Zelfs mensen uit St. Tunis kregen geen koffie, ik dus ook niet. Ik wilde gewoon met contant geld betalen. Koffie 1,50 euro. Bleek de kantine gesloten zijn. En toen had er iemand bij Juliane bedacht van... we gaan met munten werken.
0: Ja, en dan koopt de munt contant toch, of
1: nee,
0: niet?
1: Nee, dat kon ook niet, want dan moest allemaal met een pasje. En ik doe dat nooit. Ik heb ook nooit een bankpas bij. Ik doe altijd alles contant. Nee, ik voel me toch wel bij Juliane...
0: teleurgesteld.
1: In notabene in mijn geboortedorp.
0: Ja.
1: Toch wel vernederd. En ook wel een klein beetje gediscrimineerd, vind ik. Want... je kunt gewoon met contant geld, is er gewoon een wettig betaalmiddel. Ja. Daar hadden mij gewoon die koffie moeten geven.
0: Ja, dat is nooit.
1: En zei mensen uit zijn tunis van, god, kom volgende week maar naar ons toe. Dan ben ik je welkom. En dan kreeg je de koffie van ons gratis.
0: En?
1: Ja, ik ben niet naar zijn tunis gegaan, want ik ben uiteraard naar Volharding EFC gegaan. Dat vond ik belangrijker dan de kampioenswedstrijd van zijn tunis.
0: Ja.
1: Maar ik vond het wel een heel... mooi aanbod voor die mensen uit zijn tennis dat ze mij uitnodigen, dat ze weten dat ik voetbalsupporter ben.
0: Ja.
1: En dat je dan niet contant kunt betalen. Waar gaat het over? 1,50 euro.
0: Nou, ik hoop dat Juliana meegeluisterd heeft en dat het vanaf komend seizoen dat het geregeld is.
1: Nou ja, dat hoop ik wel, Herman. Maar voor andere clubs is het eigenlijk hetzelfde.
0: Oh, elke...
1: Ja, niet dat ik dat meemaak, maar ik heb het nog maar twee keer meegemaakt. Bij Langenbomen een keer en bij... Bij Juliane dan, 14 dagen geleden.
0: En verder lukt het?
1: Ja, overal kunnen we gewoon met contant geld betalen.
0: Nou, dan hoop ik met jou dat het probleem daarmee opgelost is, Huub.
1: Ja, ik hoop van wel, Herman.
0: Bedankt zover. Ja. En we spreken elkaar volgende week en dan horen wij het allemaal terug.
1: Ja,
0: hoe het gelopen is. Prima.
1: Ja, dankjewel.
0: Fijne dag nog. Ja, en voor jou draaien we dus speciaal Fade to Grey van Visage.
1: Ja, dankjewel.
0: Alsjeblieft.
1: Hoi.
0: Een nummer uit 81 aangevraagd door Huub Toonen. En de volgende die we straks draaien, Frank Duval, is ook door Huub aangevraagd. Nou ja, als hij er twee wil, dan krijgt hij er gewoon twee. Hè? De derde die hij aanvroeg, die had ik niet in de computer zitten. Dus dat lieten we schieten. En Frank Duval is ook 81.

0: Nou, ik kan niet anders zeggen dat Huub Tonen best wel verstand van muziek heeft. Want zelfs in de jaren 80 haalt hij een paar hele mooie nummers. En wij gaan na dit nummer gewoon vrolijk verder met de jaren 90. Want ook toen zijn er hele mooie nummers gemaakt. Het nummertje No Mercy is dat. En die horen we zo meteen.
1: Help me to love this life.
0: Please, don't go.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Gevechtsvliegtuigen van het Air Combat Command vliegen op zondag 24 mei in een Missing Man-formatie boven de Amerikaanse begraafplaats in Margraten, ter gelegenheid van Memorial Day. Eén toestel verlaat de formatie als eerbetoon aan gesneuvelde Amerikaanse militairen. Vliegbasis Volkel is die dag extra open voor vliegverkeer van 1:30 tot 5:30. Op zondag 24 mei behandelt het radioprogramma Plein 33 op Omroep Land van Kuik het thema levenslang leren. Paul Gijssen, cursist bij HOVO Brabant, deelt zijn ervaringen met het volgen van colleges op latere leeftijd. Hij bespreekt de waarde van nieuwsgierigheid en de impact van leren op maatschappelijke discussies. Het programma is te beluisteren van 12 tot 2. In de gemeenteraad van Land van Kuik heeft Forum voor Democratie in 2024 en 2025 de meeste schriftelijke vragen gesteld. In 2024 diende FVD 24 vragen in, gevolgd door Liberaal Land van Kuik met 18. In 2025 stelde FVD 31 vragen, voor het CDA met 25. Het beantwoorden van deze vragen kost de gemeente tijd en geld, maar er zijn geen extra ambtenaren aangenomen.
2: En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmiddag wordt het op uitgebreide schaal zomers warm. In het midden en zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 25 tot lokaal 28 graden. In het noorden blijft het iets koeler. Verder blijft het overal droog met flink wat zon en soms wat dunne sluierwolken.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

Ronde met Bright Eyes. We gaan verder met Broad Daylight van Gabriel Rios. En in de basis is het een nummer over jeugdzonden, destructieve vriendschappen en het verliezen van onschuld. Rios zingt dat hij vroeger in het felle daglicht, Broad Daylight, rondhing met de duivel. En dit staat symbool voor het opzoeken van de grens, rebellie en foute vrienden. En in het nummer kreeg in Nederland een lading door een tragische gebeurtenis. De vermoorde filmmaker Theo van Gogh had in zijn testament vastgelegd dat Broad Daylight op zijn begrafenis moest worden gespeeld. En na de moord op Van Gogh in november 2004 werd het nummer veelvuldig gedraaid onder achtergrondreportages. En hierdoor werd het destijds nog relatief onbekende nummer in één klap bekend bij het heel Nederlandse publiek. En prompt namen ze het opnieuw op. 2006 werd hij opnieuw uitgebracht en het groeide uit tot een gigantische hit.

0: Gabriel Rios met Broad Daylight. We gaan even 60 jaar terug in de tijd. In de top 40 van 21 mei 1966 staan de Beach Boys voor de tweede week op nummer 1 met het nummer Sloop John B. Substitute van The Who heeft zich nu ook in de top 3 genesteld, die verder bestaat uit Dedicated, Follower of Fashion en natuurlijk dat Substitute. Wij kijken elke week naar de nieuwkomers en de hoogste nieuwe is op nummer 23 Monday Monday van de Mamas en de Papas. Gevolgd door Rainy Day Woman nummer 12 en 35 van Bob Dylan. En op 29 Pretty Flamingo van Manfred Mann. Nee, die was op 35, zie ik hier, 37. En Bob Dylan stond op 29. En dan was er nog een EP'tje. Dat was een singeltje met meerdere tracks erop, meer dan twee tracks, van de Beatles. Bad Boy, met erop de tracks You've Got to Hide Your Love Away, Norwegian Wood en What Goes On. En ik heb gekozen vandaag van die LP het nummer Norwegian Wood van de Beatles.
1: Switch on.
2: Time machine program.
1: Take off.
3: Plein 33 duikt het hitverleden in. Dit was vandaag, precies 60 jaar geleden, een hit.
4: Ik

10cc. De videoclip die is heel duidelijk. Tijdens hun vakantie in het Caribisch gebied werden de muzikanten van 10cc meermaals opgelicht en beroofd. Wat leidde tot deze legendarische reggae-hit en het hele mooie videoclipje over de toerist die dan door twee bodybuilders omringd wordt om toch maar wat centjes af te geven. We gaan verder met het nummer van Gotye featuring Kimbra, want zo heet het dan officieel. 2011 was een enorm hit in de hele wereld. Somebody That I Used To Know. En daarna komt de Buffoons, komen dan met It's The End. En daarmee is het eerste uur dan ook geëindigd. En na ene komen we terug, dan hebben we Paul Gijssen als gast. Dan hebben we het over leren, leren en nog eens leren. Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Ja, 21-leider Eert Mans wil dat de spreidingswet van tafel gaat. In WNL op zondag zei hij daarover dat volgens hem de wet te veel druk op gemeenten legt die geen asielzoekers willen opvangen. Eert Mans zegt dat de partij volgende week met een intrekkingswet komt. Zolang de wet nog geldt, moeten gemeenten die volgens hem wel uitvoeren. Als er geen vredesdeal tussen de VS en Iran komt, dan zou een renteverhoging van de Europese Centrale Bank onvermijdelijk zijn. Dat heeft ECB-bestuurder Hotsman gezegd tijdens een tweedaagse vergadering van EU-ministers van Financiën op Cyprus. De aanhoudende spanningen zouden voor toenemende economische onzekerheid en hogere energieprijzen zorgen. Hierdoor kan de inflatie opnieuw oplopen. Voorlopig houdt de ECB de rente echter nog ongewijzigd. Bij een brand in een seniorencomplex aan de Wagenstraat in Den Haag is een persoon overleden. Volgens de politie gaat het om de bewoner van het appartement waar de brand uitbrak. Bewoners zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een nabijgelegen moskee. De oorzaak wordt onderzocht. En kwetsbare ouderen met een gebroken heup hoeven straks mogelijk niet meer met pijn naar het ziekenhuis. Speciale pijnteams kunnen patiënten thuis behandelen met langdurige verdoving. Daardoor blijft een zware ambulancerit vaak bespaard. Het Amsterdam UMC start later dit jaar een landelijk onderzoek naar deze aanpak. Dan nog het weer. Vanmiddag wordt het op uitgebreide schaal zomers warm. In het midden en zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 25 tot lokaal 28 graden. In het noorden blijft het iets koeler. Verder blijft het overal droog met flink wat zon en soms wat dunne sluierwolken. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie, posters, spandoeken, huisstijl of stickers.
8: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
9: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
10: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
11: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
12: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
11: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Ook met het Eurovisie Songfestival zijn we dichterbij dan je denkt.

0: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Met Herman van Gaal.
1: En we begonnen de tweede uur met Dansen Vieze. Een nummer van Grete en Jurgen Ingman uit Denemarken. En in 1963 was dat het winnende liedje van het Eurovisie Songfestival. Wij gaan verder. Omdat onze volgende gast al klaar staat, gaan we eventjes naar het streeknieuws. En daar wordt ook eventjes verteld wie we als gast hebben. En daar gaan we nu even naar luisteren. En dan komt Paul Gijssen.
2: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Gevechtsvliegtuigen van het Air Combat Command vliegen op zondag 24 mei in een Missing Man-formatie boven de Amerikaanse begraafplaats in Margraten, ter gelegenheid van Memorial Day. Eén toestel verlaat de formatie als eerbetoon aan gesneuvelde Amerikaanse militairen. Vliegbasis Volkel is die dag extra open voor vliegverkeer van 1:30 tot 5:30. Op zondag 24 mei behandelt het radioprogramma Plein 33 op Omroep Land van Kuik het thema levenslang leren. Paul Gijssen, cursist bij HOVO Brabant, deelt zijn ervaringen met het volgen van colleges op latere leeftijd. Hij bespreekt de waarde van nieuwsgierigheid en de impact van leren op maatschappelijke discussies. Het programma is te beluisteren van 12 tot 2. In de gemeenteraad van Land van Kuik heeft Forum voor Democratie in 2024 en 2025 de meeste schriftelijke vragen gesteld. In 2024 diende FVD 24 vragen in, gevolgd door Liberaal Land van Kuik met 18. In 2025 stelde FVD 31 vragen, voor het CDA met 25. Het beantwoorden van deze vragen kost de gemeente tijd en geld, maar er zijn geen extra ambtenaren aangenomen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: Tot zover het streeknieuws. We hebben als gast, we horen het zojuist al, Paul Gijssen. Paul Gijssen uit Fortum Mullum. Een hele goede middag, Paul.
4: Ja, goedemiddag, Herman.
1: Ja, we spraken elkaar een aantal weken terug. En toen had ik begrepen dat je een cursus aan het volgen was bij HOVO. En toen zei ik van, goh. Misschien is dat wel iets om iets nader toe te lichten. Want ik vind dat wel een interessant onderwerp. Want ik zit helemaal niet in die materie. Ik ben, ja. Toen ik gestopt was met leren, toen was ik zo blij dat ik kon stoppen. Dat ik het nooit meer iets nieuws opgepakt heb. Ja, met uitzondering van, moet ik eerlijk zeggen, van de paar cursussen nog in Uden. Avondcursussen, om toch nog een beetje bij te blijven op het gebied waar ik zit. Laten we eens beginnen, Paul. Waarom besloot jij na je werkzame leven om weer cursussen te gaan volgen?
4: Nou, ik ben altijd heel erg geïnteresseerd geweest in geschiedenis, Herman. Dat heb ik van huis uit een beetje meegekregen. Mijn ouders vertelden veel over de oorlog, hadden van alles meegemaakt en zo. Dus er werd van alles verteld ook over dat Duitsland, hoe Duitsland, Hitler in Duitsland aan de macht kwam en zo. En dat is toch heel erg interessant, want ja, wij zitten nu in een tijd waarvan je kunt zeggen, die is eigenlijk afgeleid van de gebeurtenissen uit het verleden.
1: Erg, hè?
4: Ja, dat is toch wel erg, want veel mensen beseffen niets over geschiedenis. Die zijn geschiedenis kwijtgeraakt of zo.
1: Is het zo dat 80 jaar vrede, dat eigenlijk inhoudt dat je onderhand vergeet wat de oorlog is?
4: Ja, dat denk ik wel. Ik weet niet wat de oorlog is. Ik heb alleen verhalen van mijn ouders gehoord. Maar dan hoef je niet. Oorlog is niet iets waar je nou erg blij van wordt.
1: Maar die vragen die je van je ouders kreeg, dat zijn ook op dat moment vragen met impact en van mensen die het zelf meegemaakt hebben.
4: Ja, ja, ja.
1: Dan hebben we het over onze kinderen en hebben we het over de kleinkinderen. Ja. Dan komen we toch in een andere situatie terecht, denk ik.
4: Ja, ja. Nee, mijn ouders zijn nog gebombardeerd en mijn schoonouders ook en zo. En dat is dus wel eens gebeurd in die oorlog. Nou, dat hebben onze kinderen hebben dat niet meegekregen. Die hebben wel wat verhalen gehoord, maar veel minder dan wij natuurlijk. En onze kleinkinderen, die kennen dat helemaal niet. Dus die moeten het hebben van het nieuws. En het nieuws is toch beperkt, vind ik. En ik heb ook wel eens de indruk dat geschiedenis, het vak geschiedenis op scholen een beetje ondergewaardeerd is. Want als je er wat vraagt van hoe is dat nou zo gekomen, of waar komen wij nou vandaan of zo. Ja, dan weten ze dat gewoon niet. En die generatie van onze kinderen en kleinkinderen, ja, die weten veel te weinig van geschiedenis af.
1: Maar toch, jij besluit pas na je 50ste om te gaan leren geschiedenis.
4: Ja.
1: En daarvoor heb je gewoon heel braaf geleerd om een goed vak te krijgen.
4: Ja, ja, ik heb economie gedaan en daarna postdoctoraal accountancy.
1: Nooit gedacht om toen al geschiedenis te doen?
4: Nee, daar heb ik nooit gedacht. Nee. Ik vond geschiedenis toen... Maar dat ligt misschien aan de manier waarop ze het gaven vroeger. Want dan gaven ze vaak jaartallen en dan gebeurde dit. En de gouden sporenslag en dan weet ik al veel wat. Keizer Karel V, zal maar zeggen, dat weet je nog. Maar de verbanden tussen al die jaartallen en de gebeurtenissen... Ik was het kwijt in ieder geval. En dat heb ik pas later allemaal begrepen hoe dat nou eigenlijk gekomen is.
1: Maar je bent op enig moment besluit je die cursus te volgen. En je krijgt dan een cursuspakket. Of was toen al meteen duidelijk dat je zegt van ik wil juist geschiedenis doen?
4: Nou ja, je kunt heel veel kiezen uit heel veel cursussen. Hè? En ik heb altijd getwijfeld wat zal ik eens doen. Ik heb ook wel eens over filosofie nagedacht, zal ik maar zeggen. Maar het heeft, geschiedenis heeft toch een beetje de voorkeur bij mij. Ik heb thuis ook allerlei boeken. Ik heb eens een keer een groot boek gelezen laatst over de Habsburgers. Omdat dat heel interessant is. En als je kijkt naar je eigen geschiedenis, hè, van mijn voorouders. Nederland bestond natuurlijk vroeger helemaal niet. Hè. Dat is pas in 1813 later eigenlijk pas ontstaan. Want Brabant of Limburg is pas veel later, 8, 9 jaar later, bij Nederland gekomen.
1: Het land van Kuik was het land van Kleef.
4: Ja, maar dat was daarvoor nog, hè. Dus, maar,
1: kijk, daar word ik alweer betrapt op mijn kennis van de geschiedenis.
4: Ja. Nee, maar wij thuis waren, mijn ouders kwamen altijd uit Sittard en Geleen. En waarschijnlijk komen mijn voorouders van mijn moeder, die komen uit de Habsburgse tijd. En die komen ook uit Oostenrijk waarschijnlijk. Die stamboom kan teruggaan naar Oostenrijk.
1: Heb je die stamboom al uitgezocht? Of?
4: Nee, dat is wel een boekje van de Eusters.
1: Van jouw familie? Of?
4: Van mijn moeders familie, ja. Dat is een boekje van. En dat is op zich wel interessant, want ja, er zijn natuurlijk veel boeren. Maar die Habsburgers die zonden ook allerlei vaklui uit naar gebieden waar ze de zaak overgenomen hadden. Om daar zeg maar vak en de industrie te vestigen. Dat was natuurlijk hoe meer industrie, hoe meer handel, dus meer inkomen voor de staat. Maar ook de Habsburgers zelf, die moesten die kinderen van Theresia, de keizerin, die moesten allemaal 2 of 3 talen kennen van het gebied waar de keizer toen voor het zeggen had. En ook die moesten een vak leren. Zodat ze gewoon ook met de gewone mensen konden communiceren over... Terwijl ze een grote middeleeuwen, ze hadden natuurlijk dat vak niet nodig. Maar die hadden allemaal wel een bepaald vak.
1: Ja.
4: Of timmerman of bioloog of weet ik veel wat ze moesten doen. Maar ze hadden heel veel kinderen, geloof 18 of zo.
1: En ze moeten zich wel verstaanbaar kunnen maken in de plaats waar ze zijn.
4: Ze moesten gewoon Kroatisch spreken of Hongaars of wat dan ook. Hè. En in dat Hongaarse Rijk werden zeg maar talen ook gerespecteerd. Er waren ook geen hele vaste grenzen, maar er waren wel taalgebieden natuurlijk, waar hij het voor te zeggen had.
1: Ja, zoals we die hier natuurlijk ook hebben.
4: Ja.
1: We gaan zo verder praten en dan, want de eerste 5 minuten zitten er alweer op, veel te snel.
4: Ja.
1: We gaan naar de Beatles, Yesterday.
4: Oké. Okay.

0: geschreven door Lennon en McCartney, maar eigenlijk was het alleen McCartney die dit nummer geschreven had. Paul Gijssen uit Fortenbullum is de gast bij ons. Paul, we hebben het over gehad over de cursus en we kwamen dan meteen uitgebreid over de Habsburgers te praten, dat het een klein beetje Europese Unie was in die tijd.
1: Ja, dat
0: ze toen, dat ze dat toen al waren.
1: Even landen, redelijk cultuur.
0: En dat heb je allemaal geleerd op een cursus bij het HOVO Brabant. Ja. En ik heb begrepen dat je dan leert zonder examens en je hebt helemaal geen prestatiedruk. Is dat dan leuk? Dat er geen einddoel is?
1: Nou, dat is wel een einddoel. Dat is natuurlijk gewoon die cursus afmaken. Die heeft wel een omschreven doel van een bepaald onderwerp belichten.
0: Maar je hebt geen papiertje?
1: Nee, je krijgt bijna door. Ik heb geen papiertjes meer nodig, vind ik zelf.
0: Dat
1: vinden de andere cursisten ook. Je komt omdat je belangstelling hebt voor het onderwerp. En dat je daar gewoon in wil verdiepen. Omdat je denkt van ja, ik weet er wel iets van, maar eigenlijk weet ik er onvoldoende van of ik wil updaten vanuit het verleden.
0: Ja, die cursus, ben je nu mee bezig?
1: Of nee, heb je die
0: al afgerond?
1: Ik heb de cursus, de staat van de economie heb ik afgerond. Er was 13 sessies, dus best een lange cursus.
0: De staat van de economie, maar dan hebben we het niet over het verleden, denk ik. Of ook?
1: Nou ja, een beetje, maar vooral over het heden. Het ging ook over zeg maar, het voornemens van het kabinet. Hè? Die werden besproken van waarom geldt dat? Wat is nu verstandig of niet verstandig? En waar komen de politieke risico's?
0: Ik wil niet in een politieke discussie verzanden, maar je bent CDA-man.
1: Ja.
0: En het CDA heeft een aantal, laat ik het zachtjes zeggen, onvriendelijke dingen naar buiten gebracht van dat moeten we gaan doen. Naar buiten toe klinkt dat onvriendelijk als je het over de hypotheekrente hebt, over de AOW en over de uit. Maar dan ben je CDA-man, dan denk je dan niet, dit is nou ook niet echt waar we op zitten te wachten.
1: Nou ja, ik ben CDA-man, maar dat wil niet zeggen dat ik met alle onderwerpen die het CDA bepaalt, dat ik het daarmee eens ben. Dat is niet zo. Gemiddeld genomen is het CDA verwoord goed wat mijn standpunten zijn. Maar over hypotheekrente en zo vind ik dat ze gelijk hebben dat ze hier beperkt moet gaan worden. En ik denk dat heel veel economen vinden inmiddels.
0: Maar hoeveel stemmen gaat het kosten bij de volgende verkiezingen?
1: Ja, dat komt omdat één partij benadrukt. Maar als je kijkt naar de belastingen in Nederland zijn ongelooflijk ingewikkeld geworden. Als je kijkt naar die hypotheekrenteaftrek, ook de. Maar dan wordt het een beetje technisch. Als je zegt, kijk, ik heb overwaarde een keer gehad. Mag je die niet besteden voor je hypotheekverhoging. Die moet je eigenlijk weer besteden voor de eerste hypotheekuitgave. En daar heb je dus geen aftrek voor. Dadelijk krijg je het probleem van de 30-jarige eis. Hè. Dus als je langer dan 30 jaar aftrek hebt gehad van een hypotheek.
0: Wat ze niet kunnen controleren.
1: Dus dat wordt een puinhoop. Dus die fiscus kan dat helemaal niet controleren. Dus het wordt allemaal een puinhoop. Dus je kunt daar ook niet op calculeren. En de regeltjes zijn vreselijk ingewikkeld geworden. Want mensen verhuizen, dus dat komt vaak voor. Mensen scheiden, dan moet je dus weer gaan. Die overwaarde bijvoorbeeld, die moet je dan weer gaan splitsen tussen beide partners. Nou, die gaan weer trouwen, dus dan krijg je weer zo'n toestand van welk deel mag je wel of niet meenemen. Die andere neemt misschien ook wel mee. Dus die fiscus, die wordt gewoon, die raakt overwerkt.
0: Is die cursus, is die schriftelijk of ben je dan in een zaal met meerdere cursisten?
1: Nee, je bent in een zaal. Deze cursus en die andere ook.
0: Maar
1: die
0: dat geeft toch fantastische discussies, of niet?
1: Ja, op sommige punten wel. We hebben bijvoorbeeld een behoorlijke discussie gehad over de erfbelasting. Dat is de meest gehate belasting in Nederland, roepen ze wel eens, hè? Nou ja, en veel mensen zeggen van ik heb heel lang hard gewerkt en ik heb
0: altijd belasting betaald.
1: Altijd belasting betaald, waarom moet ik nou erfbelasting betalen? Daar hebben we al een verhitte discussie over gehad,
0: Wat vind jij?
1: Nou, dat ligt eraan. Ik vind dat erfbelasting best wat hoger mag zijn voor de hogere inkomens, maar dat vind je altijd als voor de hogere vermogens.
0: Maar daar zit ook het probleem, denk ik, in de huidige economie, dat zolang, mag ik het niet hardop zeggen, maar zolang de VVD in het kabinet zit, worden die hogere inkomens gespaard.
1: Ja, maar ik heb de erfbelasting gaat over hogere vermogens, hè. Wat je ook hebt, ik ben de accountant geweest. Hè. Ik heb wel eens wat belastingaangiftes gedaan, vroeger ook voor ondernemers. Die roepen allemaal, wij werken hard en we hebben belasting betaald. Maar ondernemers betalen over het algemeen wat minder, en dan praat ik over privépersonen, wat minder belasting dan mensen die in loondienst zijn. Dus je zou ook kunnen zeggen, het vermogen wat ze opgebouwd hebben, hebben ze ook door wat lagere belastingen kunnen genereren.
0: Ja, precies. En vandaar dat je zegt, het gaat niet om het inkomen, het gaat nu om het vermogen.
1: Het gaat
0: om
1: de herbelasting, is het vermogen. Nou, en twee kunt u zeggen, sommige vermogens zijn zo groot dat de kinderen in generaties daarna niet meer hoeven te werken. Is dat nou de bedoeling van ons systeem?
0: Nee, is niet de bedoeling. Maar we zullen toch allemaal graag zo'n kindje zijn, of niet?
1: Nou, je wordt er niet beter van, heb ik al gezegd. Ik ken kinderen die worden van veel geld helemaal niet vrolijker of verstandiger of vriendelijker.
0: Ze gaan horloges kopen van 150.000 euro.
1: Ja, wat heb je eraan, zou ik zeggen. Hè? En als je kijkt naar ik ben toch een beetje katholiek opgevoed in het verleden. Dat past ook niet helemaal bij het rentmeesterschap van de burger, vind ik.
0: We gaan weer naar muziek. Dit keer Everybody's Got to Learn Something. Dus dat is een beetje toepasselijk nummer van Gorgeous.

0: Everybody's Got to Learn Sometime. Een nummer van de Corgis. Paul Gijssen uit Fortemulm is onze gast. Paul, ja, we dwalen helemaal af van het, ja, waarvan ik oorspronkelijk dacht, daar gaan we het over hebben. Het op latere leeftijd gaan leren. Maar ja, we raken onderwerpen aan die mij dan ook wel boeien. En ja, zo blijft dat. Hè. Maar je vrouw volgt ook cursussen. En ja, ja, ja, ja. Praten jullie daar thuis veel over?
1: Ja, maar iedereen heeft zijn eigen belangstelling, hè? Dus dat mag, hè?
0: Dat, uiteraard, uiteraard.
1: Ja, en dan kun je elkaar ook aanvullen op bepaalde gebieden. Dat is ook wel handig, hè?
0: Ja, maar jouw vrouw zit niet te wachten op de economische verhalen van Paul.
1: Niet altijd, nee. Zeker niet altijd, nee. Dus we moeten dat doseren. Ja.
0: Waarom moeten mensen na hun 50ste gaan leren? Want dat was een beetje de oorsprong en de opzet van nu, hè? Want waarom?
1: Nou, ze moeten het vooral doen omdat ze het leuk vinden, denk ik. Maar het is ook goed voor de geest natuurlijk. Hè? Maar bewegen is ook belangrijk voor de geest, heb ik begrepen. Hè? Dus ja, je zou moeten bewegen met de fiets naar Tilburg moeten gaan om daar de cursus te volgen. Maar dat gaat niet zo ver. Maar het is gewoon leuk. Je begrijpt ook beter wat er aan de hand is in de wereld. Want ook als je naar die Oekraïne-oorlog kijkt, wat Rusland dan maar beweert. Hè? Ik heb door die cursussen onder andere geleerd hoe nou die historie van Oekraïne en Rusland is geweest. Nou, dat is heel anders dan dat de Russen beweren. Dat kan ik je toch wel vertellen, ja.
0: Ja, ze zochten een excuus, hè?
1: Ja, ze zien die Oekraïners gewoon als een soort tweede categorie.
0: Ja, maar ze zien hun eigen soldaten ook wel eens aan een tweede, derde categorie. Want
1: daar kijken ze ook helemaal niet naar. Ik bedoel, ze halen ze allemaal van achter de Oeral. En het zijn allemaal hele verlaten dorpen, bij wijze van spreken, die er nog zijn, maar geen werkgelegenheid is, et cetera. Nou, die krijgen dan geld, maar ja, dat stelt dan verhouding ook niet zoveel voor. En dan betalen ze dat met hun leven. Want als ze aankomen, dan krijgen ze na 2 weken mogen ze de greppel in. Nou, en dan zijn ze 3 weken later zijn ze dood.
0: Het is echt ongelooflijk.
1: Het is echt, ja, dat kan. Dat is... Maar ik vind dat wij in Nederland daar dus niet eens zoveel aandacht voor hebben. Als je de Duitse tv opzet bijvoorbeeld. Nou, dan zie je veel meer over die oorlogen, wat er allemaal speelt en de achtergronden. Dat vind ik wel een gemis in Nederland.
0: Kom ik toch weer even bij de cursus?
1: Ja.
0: Waar volg je de cursus? Wat kost het?
1: Nou, dat is helemaal afhankelijk van de lengte eigenlijk van de cursus. Ze worden wel gegeven door mensen die ooit les hebben gegeven aan een hogeschool of een universiteit. Hè? Of een oud ambtenaar. Hè? Ik had bij de economie had ik een oud ambtenaar die dat verhaal vertelde. En ze kosten afhankelijk van de duur tussen de 100 en de 300 euro, denk ik. Het hangt ervan af.
0: Ja, het is bij HOVO Brabant, ja. Geen HAVO, maar HOVO Brabant. Ja. Wat doet dat bedrijf? Is dat echt puur cursussen?
1: Ja, dat is een samenwerking van HBO en universiteiten. Je hebt ze het hele land een beetje. Dus je hebt ook een HOVO Utrecht of HOVO Amsterdam.
0: Nijmegen?
1: Nijmegen.

0: Daar had ik wat meer van willen weten. Het zijn goede sprekers over het algemeen die uit het onderwijs komen. Dus die hebben ook die didactische kwaliteiten. En je hebt geen prestatiedruk, hè? Je doet het omdat je het leuk vindt en je mag vragen stellen. Docenten vinden dat ook heerlijk. En je leert er wat van. Je krijgt ook een wijdere blik op, zeg maar, wat in de maatschappij gebeurt, hè?
1: Ja.
0: Want je kunt filosofie doen, je kunt techniek doen over klimaat, over economie, geschiedenis heel veel. Over de oude Grieken tot en met de ontwikkeling in Amerika kun je doen. Daar hebben ze ook een leuke cursus van. Hoe is het nou zo gekomen in Amerika met Trump? Nou, dat is hartstikke interessant. En dan begrijp je ook beter wat er gebeurt. Dat is
1: nou,
0: gewoon goed.
1: Nou is de cursus dus, je volgt hem in Breda, zeg je net. Hè?
0: Ja, Tilburg,
1: je hebt of Tilburg, je hebt Eindhoven, je hebt Nijmegen.
0: Maar je kunt naar Amsterdam, Leiden.
1: Maar jij hebt binnen het Land van Kuik natuurlijk ook nog, ik geloof, de Volksuniversiteit.
0: Ja.
1: Dus er zijn op alle gebieden nog cursussen te volgen.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: Jij stimuleert eigenlijk de mensen van, doe het gewoon.
0: Doe het gewoon, maakt niet uit wat je doet. Hè? Of, je kunt ook een houtbewerking doen, bij wijze van spreken. Hè? Mijn grootvader was timmerman aan de timmerfabriek.
1: Nou, we hebben hier hobbycentrum in Mel en in Boksmeer en in Kuik.
0: Ga bij de repairshop, daar leer je ook van alles. Je leert altijd door samen te zijn met mensen, te sociaal. En je leert altijd mee, volgens mij. Zodra je wat gaat doen, leer je wat.
1: Het houtje van de straat.
0: En het houtje van de straat af. En je doet wel nieuwe kennis op. Dus wat wil je dan meer?
1: We hebben de 3 keer 5 minuten erop zitten, Paul.
0: Jongen,
1: dat is jammer, want zouden we wel een uur over door kunnen filosoferen. Ja. Misschien hebben we de opkomst van Trump nog eens een keer met z'n tweeën hier moeten bespreken in de uitzending. Nou, als je een keer iets hebt, laat het weten.
0: Ja,
1: ik vind het te kort vandaag, maar het is niet anders.
0: We
1: hebben de tijd, die hebben wij. Ja, dat is ook wel geen verplichting, maar dat hebben we nou eenmaal ooit vastgesteld.
0: Dan hadden
1: we dat ook. Ja, precies. We sluiten. Bedankt voor jouw komst naar de studio. Ja. Ik probeer nog even een podcastje te maken van dit gesprek. Ja. Ik hoop dat het me lukt om er een goed verhaal van te maken, want we zijn wel van links naar rechts geschoten.
0: Ja, het is de rode draad was even wat...
1: Die was niet wat we ervoor van gedacht hadden.
0: Ja.
1: We sluiten af met het nummer School van Supertramp.
0: Mooi.
1: En dan daarna nog even het weerbericht. En dan komt The Rain van Kris Kristofferson en Rita Coolidge. Ook een heel mooi nummer.

0: Vanmiddag wordt het op uitgebreide schaal zomers warm. In het midden en zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 25 tot lokaal 28 graden. In het noorden blijft het iets koeler. Verder blijft het overal droog met flink wat zon en soms wat dunne sluierwolken.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Hij stond in de top 100 van Omroep Land van Kuik. Rain van Kris Kristoffers en Rita Coolidge. Wij gaan verder met de jaren 80 muziek van The Sweat, een Ierse band. Een beetje tegen de punk aan, heb ik me laten vertellen. Hey Little Girl, en daarna gaan we naar Charles Aznavour met Emmené Moi en de column van Jo Naus. En dat gaat over... waar ging het over? Ik weet wel welk liedje dat er komt, maar het onderwerp... Oh ja, het was muziek en emotie, kortom. Wel een mooi onderwerp. Dus wat? Hey Little Girl.

0: Gelijk hebben en gelijk krijgen. De wekelijkse column van Barres.
1: Muziek en emoties. Muziek kan een belangrijke rol spelen bij het opwekken van emoties. Zo kan klassieke muziek zelfs Maarten van Rossum, onze nationale knorrepot, aan het huilen brengen. Muziek heeft invloed op vele emoties, zoals vreugde, angst, boosheid en verdriet. Eind jaren 60 heb ik een optreden in Utrecht, toen mijn woonplaats bijgewoond van Herman van Veen. Herman was een opkomend talent die ook in Utrecht woonde. Hij had net zijn eerste LP uitgebracht met het bekende lied Harlekijn en ook Waar blijft de tijd en Sterven in de zon, vertalingen van Franse chansons van Jean Ferrat. Vanaf dat moment ben ik een liefhebber geworden van zijn liedjes, alhoewel hij later wel wat theatraal is geworden. In een later optreden vertelde hij dat hij die middag getuige was geweest van een ongeluk op de Amsterdamse straatweg, waarbij een klein meisje op een kinderfiets omvergereden was. Hij zong toen het liedje Hey kleine meid op je kinderfiets. De zaal was doodstil en ik moet zeggen dat ook ik een brok in mijn keel kreeg. Iedere keer als ik het liedje hoor, moet ik weer denken aan die gedenkwaardige dag. Ook als ik een klein meisje op een kinderfiets zie, komt het liedje Mijn Brein binnen. Andere bekende liedjes van Herman van Veen zijn Suzanne en Circles, vertalingen door Rob Crispijn. De oorspronkelijke liedjes zijn beroemd geworden door Leonard Cohen. In Circles, de vertaling van The Windmill of Your Mind, wekte toen vooral de zin: er bestaat geen medicijn tegen oud en eenzaam, veel emotie op. Was getekend Barres. Hey.

0: steeds kleiner. Plotseling ben je weer weg. Fiets.
1: Herman van Veen met Kinderfiets. De leerlingen van Musical Kids uit Mill en omgeving die staan vandaag op het podium met de indrukwekkende musical Anastasia in Theater Millesweert in Mill. En vanaf 2:30 vanmiddag wordt het een bijzondere middag vol zang, dans en emotie. En wat temperatuur betreft kan ik zeggen, en ik spreek uit ervaring, want ik ben hier in Millesweert op dit moment, het is heerlijk koel. Dus als u zegt 29 tot 30 graden, ik wil eventjes naar binnen, een beetje koeler zitten, ga dan even naar Millesweert vanaf 3:30. Het verhaal van Anastasia neemt het publiek mee naar het Rusland van de Romanovs. En wanneer de kwaadaardige Rasputin het paleis binnenvalt, weten Anastasia en haar moeder Mary ternauwernood te ontsnappen. En tijdens hun vlucht raken ze elkaar echter kwijt, en door een klap verliest Anastasia haar geheugen en groeit ze op zonder te weten wie ze werkelijk is. De musical is geschreven door Fanwork Musicals en wordt met veel enthousiasme uitgevoerd door de jonge talenten van Musical Kids. De kaarten voor de voorstelling die kosten €15 en ze zijn via millesweert.nl eenvoudig te boeken. We gaan naar de Shoes, Face to Face, hun laatste hit.

En dan sluiten we plein 33 voor vandaag, de 24e mei, af met Mary Hopkin en het nummertje Goodbye. Ook wel toepasselijk voor vandaag. Volgende week zijn we er weer. En dan is onder andere Monique van Loon via de telefoon te gast, want zij is dan in Frankrijk. En dan gaat ze al op Duzes doen. Met Big Challenge. Tot volgende week. En verder veel plezier bij de rest. Er is geen sport vanmiddag. Dat is morgenmiddag te doen.

0: Bij Anytime Fitness mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
1: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.

0: Dit is het nieuws. Goedemiddag.
1: In de gevangenis in Vught zijn meer dan 160 gevangenen geëvacueerd na een brand in een gevangenisvleugel. De brand ontstond volgens de veiligheidsregio in een technische ruimte en was snel onder controle. Uit voorzorg werden meerdere afdelingen ontruimd. Niemand raakte gewond. Hoe de brand precies is ontstaan, is nog niet bekend. Bij een aanslag op een trein in het zuidwesten van Pakistan zijn zeker 24 doden en tientallen gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten werd een trein met militairen en hun gezinnen in de stad Quetta geramd door een auto, waarna een grote explosie volgde. In de regio zijn al langer separatistische en jihadistische groepen actief. JA21-leider Eertmans wil dat de spreidingswet van tafel gaat. In WNL op zondag zei hij erover dat volgens hem de wet te veel druk op gemeenten legt die geen asielzoekers willen opvangen. Eertmans zegt dat de partij volgende week met een intrekkingswet komt. Zolang de wet nog geldt, moeten gemeenten die volgens hem wel uitvoeren. En wie deze zomer nog op reis gaat, doet er volgens reisexperts verstandig aan om flexibel te boeken. Door stakingen, extreem weer en geopolitieke spanningen kunnen reisplannen sneller veranderen. Vooral tickets en hotels die nog kosteloos aangepast kunnen worden, zijn populairder geworden. Daarmee probeert de slimme vakantieganger onverwachte extra kosten te voorkomen. Dan nog het weer. Vanmiddag wordt het op uitgebreide schaal zomers warm. In het midden en zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 25 tot lokaal 28 graden. In het noorden blijft het iets koeler. Verder blijft het overal droog met flink wat zon en soms wat dunne sluierwolken. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Sport, nieuws en actualiteiten in Zondagmiddag Live.

een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis

0: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
2: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 31280. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
6: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
7: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
8: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Het kabinet heeft nog geen excuses gekregen van Israël voor de behandeling van activisten van de Global Summit Flotilla. Minister van Buitenlandse Zaken, Berendsen, had daar eerder wel om gevraagd na het enteren van de hulpvloot richting Gaza. Op beelden was te zien hoe activisten geboeid en vernederd werden. Ook meerdere Nederlanders werden daarbij aangehouden. Europese leiders hebben scherp gereageerd op berichten dat Rusland bij aanval op Oekraïne een Oreshnik-raket heeft gebruikt. De Duitse bondskanselier Merz noemt het een escalatie en ook de Franse president Macron veroordeelt de aanval. Volgens Oekraïne vielen bij die aanval afgelopen nacht zeker 4 doden en tientallen gewonden. Rusland bevestigt dat de hypersonische raket is ingezet. In de gevangenis in Vught zijn meer dan 160 gevangenen geëvacueerd na een brand in een gevangenisvleugel. De brand ontstond volgens de veiligheidsregio in een technische ruimte en was snel onder controle. Uit voorzorg werden meerdere afdelingen ontruimd. Niemand raakte gewond. Hoe de brand precies is ontstaan, is nog niet bekend. En JA21-leider Eertmans wil dat de spreidingswet van tafel gaat. In WNL op zondag zei hij erover dat volgens hem de wet te veel druk op gemeenten legt die geen asielzoekers willen opvangen. Eertmans zegt dat de partij volgende week met een intrekkingswet komt. Zolang de wet nog geldt, moeten gemeenten die volgens hem wel uitvoeren.
9: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
10: Sport, nieuws en actualiteiten in Zondagmiddag Live.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Een frisse koep, schone bootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website. Omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Staatssecretaris Erkens heeft als eerste Nederlandse bewindspersoon in 8 jaar een officieel bezoek gebracht aan China. Volgens Erkens blijft het contact met China belangrijk vanwege de handel en economie. Tijdens het bezoek sprak hij over energie, industrie en concurrentie. Over gevoelige binnenlandse kwesties in China is niet gesproken. Voedsel wordt wereldwijd steeds vaker ingezet als oorlogswapen. Volgens onderzoekers zijn de afgelopen 8 jaar meer dan 20.000 aanvallen geregistreerd op voedselvoorraden, landbouwgebieden en hulpconvooien. Vooral in conflictgebieden leidt dat tot extra hongersnood en humanitaire problemen. Hulporganisaties noemen de ontwikkeling zeer zorgwekkend. Het kabinet heeft nog geen excuses gekregen van Israël voor de behandeling van activisten van de Global Summit Flotilla. Minister van Buitenlandse Zaken, Berendsen, had daar eerder wel om gevraagd na het enteren van de hulpvloot richting Gaza. Op beelden was te zien hoe activisten geboeid en vernederd werden. Ook meerdere Nederlanders werden daarbij aangehouden. En wie vandaag nog naar het strand wil, moet rekening houden met flinke drukte. De parkeerplaatsen bij Scheveningen en Kijkduin zitten vol door het warme pinksterweer. De gemeente Den Haag roept strandgangers die nog even van de zon willen genieten op om met het openbaar vervoer, fiets of met de scooter te komen.
6: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Sport, nieuws en actualiteiten in Zondagmiddag Live.

0: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
1: posters, spandoeken, huisstijl of stickers.
0: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
6: Ja.
7: Ja.
5: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
8: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
9: Dit is het nieuws. Goedemiddag.
10: Bij de gasexplosie, vrijdag in een kolenmijn in China, zijn minder doden gevallen dan eerder werd gedacht. De autoriteiten hebben het dodental nu bijgesteld naar 82. Twee mijnwerkers worden nog vermist. De explosie gebeurde in een belangrijk mijnbouwgebied en geldt als de zwaarste mijnramp in China in jaren. Tijdens een voetbalkamp in het Brabantse Rijen hebben kinderen tijdens een spelletje Verstoppertje het lichaam van een overleden man gevonden. De man lag in het bosgebied vlakbij de sportvelden. Volgens de politie gaat het niet om een misdrijf, maar onderzoek moet duidelijk maken hoe de man is overleden. De begeleiders van het kamp hebben opvang geregeld voor de kinderen. Voedsel wordt wereldwijd steeds vaker ingezet als oorlogswapen. Volgens onderzoekers zijn de afgelopen 8 jaar meer dan 20.000 aanvallen geregistreerd op voedselvoorraden, landbouwgebieden en hulpconvooien. Vooral in conflictgebieden leidt dat tot extra hongersnood en humanitaire problemen. Hulporganisaties noemen de ontwikkeling zeer zorgwekkend. En het kabinet heeft nog geen excuses gekregen van Israël voor de behandeling van activisten van de Global Summit Flotilla. Minister van Buitenlandse Zaken, Berendsen, had daar eerder wel om gevraagd na het enteren van de hulpvloot richting Gaza. Op beelden was te zien hoe activisten geboeid en vernederd werden. Ook meerdere Nederlanders werden daarbij aangehouden. Dan nog het weer. Vanavond blijft het lang aangenaam warm en kan je nog prima buiten zitten. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 10 graden in het noorden en lokaal 14 graden in het zuidoosten. Het blijft verder droog en er zijn brede opklaringen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
11: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
12: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
11: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
13: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
6: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
7: Davritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
14: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
15: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
8: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
16: De 55 Plus Show.

0: De 55PLUS Show. Op Omroep Land van Kuik. Kom erbij en luister mee.
1: Ja, goeiedag. Martin Peters uit Kuik weer in de uitzending. We gaan vandaag eens praten met Marga. Marga Houtsma. Marga Houtsma, die hebben we al eerder in de uitzending gehad. Dat is 1,5 jaar geleden, Marga, als ik het goed heb. Maar misschien voor de nieuwe luisteraars dat jij je even voorstelt.
2: Moet ik me voorstellen?
1: Ja, doe maar, want dan hebben we altijd nieuwe luisteraars. Ja.
2: Nou, ik ben Marga Houtsma. Ik ben bij de senioren Kuik. Mij is gevraagd, 2,5 jaar geleden... Of ik een artikeltje zou willen schrijven. En Martin zei van, oh, dat kan jij wel. Mm-hmm. Ik heb het geprobeerd. Ik zei alleen, ik wil het niet alleen doen... maar ik wil Marijke erbij hebben. Die is fotograaf. En die verzorgt ook... die is heel handig op de computer. En zo zijn we gestart samen. En ja, het bevalt nog steeds.
1: We praten dus over de rubriek De Koffieklets. De Koffieklets staat in het onderrondje. Nou, wat is het onderrondje? Het onderrondje is het blad wat tegelijk wordt uitgegeven met de ons. Het blad van Senior Brabant Zeeland. En dit is dan de Kuikse editie die dus op een gegeven moment... voor de lokale partij, de lokale vereniging wordt uitgegeven. Zeg ik dat zo goed?
2: Ja, dat zeg je goed.
1: Goed, ja. Maar mijn vraag was eigenlijk van, ja. We hadden je dus 2,5 jaar geleden.
2: Ja, het is al 2,5 jaar geleden.
1: Ja, maar 1,5 jaar geleden hadden we jou in de uitzending. Wat betreft
2: dat is wat,
1: het,
2: ja.
1: Dat bedoelde ik dus eigenlijk. Ja. Maar goed, jullie gaan dus naar mensen toe. Ja. Naar verenigingen toe. En hoe benader je die...
2: Nou, in eerste instantie leg je oor te luisteren van... wat zou leuk kunnen zijn als aanvulling op het bestaande onsje. Mm. En dan ga je vragen stellen. We hebben aan jou dus ook... want jij weet ongeveer wel waar personen zijn... die best wel in de picture mogen komen. Mm-hmm. En van daaruit gaan we zelf ook op onderzoek uit... van wat vinden wij nou leuk... om ter afwisseling uiteraard, ja, om moet, erin te zetten.
1: Het moet natuurlijk wel heel afwisselend zijn, zijn rubriek.
2: Ja, want anders wordt het saai.
1: Ja. En daarom is dat jullie ook hebben gekozen eigenlijk van verenigingen, organisaties, clubs.
2: Ja, en wat
1: en
2: ook.
1: Particulieren dus, ja.
2: En ook wat momenteel speelt... op gebied van bewegen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Daar zijn wij samen, hebben we die cursus ook gedaan... om uit te leggen aan de mensen. En ook te proberen de mensen zover te krijgen om naar die middagen te komen.
1: Dus als ik het goed begrijp, jullie schrijven dus een stukje over bewegen. En om het te ervaren gaan jullie naar zo'n cursus toe.
2: Ja, we doen dat niet met alles hoor. We laten het ook wel eens gewoon alleen aan de mensen over om te vertellen. Maar dit leek ons eigenlijk wel... Want ja, wat moet je erover vertellen als je dat niet ervaren hebt?
1: Nee, dat klopt.
2: Dat was heel erg leuk. Dat hebben we gedaan. En toen konden we ook mensen de weg wijzen van... hoe ze ook zo'n cursus konden volgen.
1: Ja.
2: En dan hoop je dat ze dat goed lezen en dat ze dan in actie komen.
1: Ik krijg vanuit Kuiken diverse reacties over jullie rubriek. Het wordt heel veel inderdaad gelezen dat mensen het boekje krijgen... na het eerste dat ze dan de koffieklets gaan lezen. Jammer genoeg, want ik schrijf zelf ook stukjes. Ja. Maar dat staat erachter.
2: Ah, maar jij staat er altijd vlak achter, dus dan kom je ook in de beurt.
1: Ja, daarom. Dus het is toch wel een heet hangijzer, of hoe moet je dat zeggen? Dus eigenlijk voor de mensen toch om zijn blad eigenlijk smakelijk te maken. Ja. Laat ik het even zo zeggen eigenlijk. Ja. Dus, hoe benader jij de verenigingen en de mensen?
2: Nou, dan ga ik kijken wie een telefoon heeft. En de hoofd van de organisaties die we bezoeken. Ja, de telefoonnummers kan je opzoeken. Mm-hmm. En dan... dat doe ik meestal. Dan maak ik een afspraak. En het is ook niet altijd dat het lukt, dat ze niet willen.
1: Hoe maken jullie dat ook mee?
2: Dat maken we ook mee. En dan probeer ik echt toch voor elkaar te krijgen. Maar nou, als het niet lukt, dan lukt het niet.
1: Nee.
2: En dan gaan we op zoek naar wat... Want we willen wel elke maand natuurlijk een onderwerp
1: hebben. Ja, dat is toch... Ja.
2: En dat is best soms... Dan denk je ook van, spreekt dat aan? Want ja, je wilt toch ook hebben dat de mensen het leuk vinden om te lezen.
1: Ja. Je vertelde me in de auto van dat je dus een gegeven moment contact was leggen met een vrouw met die beginnende dementie had.
2: Ja.
1: En,
2: nou ja, dat is mijn buurvrouwtje.
1: Daar
2: heb ik dus overlegd met jou of ik dat na de zomervakantie kan doen. En die mevrouw die wil eigenlijk het winkelpersoneel een beetje in het zonnetje zetten. Want ze wordt zo ontzettend lief geholpen. En ja, dat...
1: En is dat in het algemeen in Kuik dat zulke dames of heren die beginnen dementie hebben zo geholpen worden in de winkels?
2: Nou, ik weet niet of je dementie hoeft te hebben. Ik kan ook wel iets niet vinden. Mm. En dan vraag ik het ook. Maar ik vind het echt hier... Iedereen staat toch wel voor je klaar.
1: Mm-hmm. Ja, dus...
2: Ik heb nooit een afwijzing gehad zo van zoek het zelf maar op.
1: Ja,
2: ze lopen altijd met je mee. En of ze kijken op de phone of het nog verrader is.
1: Ja.
2: Maar voor haar is het... Zij moet echt geholpen worden. En met ze is een keer heel erg lelijk uitgekafferd aan de kassa. En... toen kwam ook iemand van dat bedrijf in actie. Zo van, dat kan niet, want die mevrouw die kan dat iets sneller. Maar ze zegt, ze pakken voor me in en ze begeleiden me. En,
1: dat is alleen maar fijn om te horen.
2: Ja, en dus ze vroeg aan mij, omdat ik gisteren op interview was geweest bij de VVV. Dus ik zou zo graag een keer in het zonnetje zetten. Ze zei, nou dan ga ik overleggen. Het lijkt me best weer eens een ander onderwerp.
1: Ja, dat is prima.
2: Want je hoeft niet dement te zijn, maar je zijn lichamelijke ongemakken kan ook zorgen dat jij niet snel genoeg... volgens de norm door de kassa gaat.
1: Ik krijg een seintje van onze technicus dat we een stukje muziek gaan draaien.
0: Dus zet ook je radio op zondag aan. En stem af op de 55 Plus Show.
3: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam. Heeft ze plaats gemaakt voor twee? In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: 55 Plus Show. Voor en door senioren in het Land van Kuik. Land van
1: Kuik. Zo, daar zijn we weer. We gaan beginnen met deel 2. Maar het lijkt me eens een keer leuk om te horen van wat je zo al meemaakt als je bij de mensen thuis komt. Ik lees in het boekje zo vaak van, nou, dat jullie wat koffie met wat lekkers krijgen. Is dat zo? En vertel eens wat leuke verhalen over wat jullie dan zo al meemaken bij de mensen thuis.
2: Nou ja, we worden meestal leuk ontvangen. Dat moet gezegd worden. En ook iedereen weet nou ondertussen dat als wij op bezoek komen dat er wat lekkers bij de koffie moet.
1: Ja, dat staat uitdrukkelijk in het boekje. Hè?
2: Ja, ja, dat lekkers bij de koffie moet komen. En ja, in het begin is het wat aarzelen. Dan weten ze niet precies wat wij gaan vragen. En dan is het, wat zou ik nou precies vertellen? Maar wij beginnen eigenlijk heel zo van, woon je hier al lang? Vind je het prettig? Heb je hobby's bijvoorbeeld? En dan via dat komen wij bij het onderwerp waar we voor komen.
1: Mm-hmm.
2: En dan, we hebben nog geen dingen meegemaakt dat ze haperden of dat ze zeiden, daar wil ik het niet over hebben. We leggen ook altijd uit dat we het opnemen, omdat we het pas dagen later gaan bewerken of uitschrijven.
1: Ja, ja.
2: En dan, dat vinden ze dan goed. En dan zeggen we ook, luister, je krijgt het allemaal thuisgestuurd. Je mag zelf veranderingen aanbrengen, dingen die wij vertellen, die zij zelf dan verteld hebben, maar dat willen ze niet altijd erin hebben. Dan mag je eruit halen. En dan komt het weer naar ons terug. En dan kijken wij nog van, loopt het lekker? En dan krijg jij het. Dan sturen we het naar jou toe.
1: Maar goed, in principe wat ik dus begrijp is dat de mensen eerst zelf de correcties aan gaan brengen in het hele verhaal. Het verhaal thuis gestuurd krijgen voordat het naar de redactie gaat.
2: Want de mensen zeggen soms wel eens wat en dan zitten wij te gniffelen. Zo van, dan gaan we erin zetten. We hebben al een paar keer meegemaakt dat ze dat dan toch niet willen.
1: Heb je daar voorbeelden van natuurlijk?
2: Onlangs was er iemand die zei, ik ben echt een strebertje. Toen dacht ik, top, dat gaan we erin zetten. Maar dat heeft hij zelf veranderd in dat hij graag bezig is en dat hij graag goed wil zijn. Ja, mm-hmm. Ik zeg het nou even heel makkelijk, maar hij had een mooi woord ervoor. En dus dat gebeurt.
1: Yeah.
2: Dat gebeurt. En ook, we vragen ook altijd naar de familieomstandigheden. En dan zijn er ook wel eens mensen die niet leuk vinden dat het benoemd wordt.
1: Mm-hmm.
2: Prima. We nemen het heel flexibel op. Ze mogen spuien, wij vragen ook wat we willen. En dan mogen zij de eindredactie zijn eigenlijk.
1: Ja, op die manier, en dan krijg ik het als.
2: Maar de meeste mensen die zeggen ook van, oh, wat was dat leuk. En ik had dit helemaal niet verwacht. En,
1: oh, dat is leuk, ja.
2: Ja, want het woord interview, dat heeft dan toch een kennelijk een lading.
1: Ja, hoe moet je het anders noemen, hè? Gezellig gesprek.
2: Nee, maar gewoon gezellig gesprek.
1: Daarom. Heb je al eens een beetje een idee hoe vaak jullie al die interviews gedaan hebben?
2: Nou ja, elke maand vanaf september 2023.
1: Mm-hmm.
2: Dus reken maar uit.
1: Ja.
2: Alleen de juli-augustus is één maand, hè?
1: Ja. Dus we hebben behoorlijk wat ervaring eigenlijk.
2: Ja, het wordt steeds gemakkelijker eigenlijk.
1: Heb je nog een leuk verhaal over wat je meegemaakt hebt?
3: Ja, anekdotes zijn altijd zo.
2: Ja, anekdotes, maar echte anekdotes komen er niet zo voor.
3: Maar goed, als jullie in juli en augustus vakantie hebben, dan kan je natuurlijk ook de camping op.
2: Camping? Nou, het is de bedoeling dat mensen zijn uit Kuik, hè?
3: Ja, ja die kunnen ook.
2: En dat het ook een beetje interessant is om te lezen.
1: Dat wel, dus.
2: We kijken dan toch wel.
1: Dan gaan we dadelijk over het volgende blok praten. Gaan we eens praten over dat jullie nou op bezoek gaan bij organisaties, verenigingen, fysiotherapeuten. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal dan dat jullie dus bij particulieren thuiskomen.
2: Ja, ja, ja.
3: Is het leukste dat er ouderen... Ja, dat mag ik misschien, niet zeggen, maar als je... mensen die al langer in Kuik leven... Is dat interessanter voor jullie ook om een interview te doen?
2: Nou, die mensen hebben vaak... Ja, wij gaan op bepaalde personen af. Die hebben vaak al echt heel veel werk verricht voor Kuik, hè?
3: Ja, ja.
2: Vrijwilligerswerk gedaan. En al is dat een hele tijd geleden, dan is dat toch wel interessant dat de mensen
3: absoluut
2: horen.
3: Ja, ja.
2: Wat de mensen. Wat, ik sta versteld van hoeveel vrijwilligerswerk er bezet wordt.
3: Ja, leuk.
2: Ja.
3: Dat doen wij ook, hè, Martin?
1: Vrijwilligerswerk, alles op vrijwilligersbasis. We gaan weer luisteren naar een mooi stukje muziek en gaan daarna praten over de bezoeken naar de verenigingen, organisaties en et cetera.

0: 55 Plus Show. Met herkenbare muziek van toen en nu. Boeiende gesprekken. Verhalen uit onze streek. En nuttige tips.
1: Marga, we gaan eens praten. Jullie bezoeken ook verenigingen, instanties, et cetera, et cetera. En wat ik begreep, dan neem ik als voorbeeld Hartgym, dat jullie daar ook een avond zijn wezen sporten. Om toch een mooi verhaal te maken. Ik noem ook even valpreventie. Daar hebben jullie zelfs die hele cursus gevolgd van vallen. Vertel me daar eens wat meer over. Van hoe die insteek is. Dus naar verenigingen, organisaties. Zo zijn jullie ook bij Graat Bloemen en Planten geweest. Om daar eens te kijken.
2: Ja, nou ja. We kijken wat er speelt. En wat je zo hoort. En we hebben bijvoorbeeld, we hebben ook bij de lifestyle diëtisten zijn we ook naartoe geweest. Dat is al heel lang geleden. Ik lees het daarnet.
1: Ja, ja.
2: Dat we interview hadden. Nou ja, dat is gewoon leuk om ook kennis te krijgen van dingen waar we zelf ook niet deskundig in zijn. En die mensen vinden het ook leuk als we hun interviewen. Want dan komen zij ook weer in een... In de picture, om zo maar te zeggen. En die valproblemen heb ik het eigenlijk al over gehad. Dat lees je en dan hoor je dat mensen dat ze middagen organiseren. En wat ik zeg, joh, de telefoon. Je kan altijd mensen bellen om te vragen of ze genegen zijn om iets te vertellen.
1: Maar zoals de laatste keer zijn jullie bij de bloemist geweest, Graat.
2: Ja. Dat was niet mijn idee, want ik kende heel de goede man niet. Maar Marijke die kwam daarmee en toen zijn we het eerst gaan opzoeken op Facebook. En we zijn daar naartoe gegaan. Die goede man die doet alleen maar 2 dagen. Een paar uur is die open. Hij heeft moeten inkrimpen. Hij zit echt helemaal klem tussen bedrijven.
1: Mm-hmm.
2: Hij heeft grond moeten afgeven. Maar ja, die bezieling van hem en wat hij gepresteerd heeft. En ja, dat een heleboel mensen die kennen Graat.
1: Ja, ja, de echte kijker.
2: Die kennen dat. Ik kende dus heel die goede man niet. Maar ja, dat ik was heel verrast wat hij allemaal voor elkaar bokst.
1: Hoe bedoel je?
2: Nou, gewoon een enorme tuin toch onderhouden. En dan 2 dagen is die voor de verkoop. Daar kan je dan nog wel... aardig wat planten en boompjes kopen.
1: Kopen, ja, ja.
2: En

0: stand wordt besproken. En ja, dat vind ik wel heel dapper wat ze dan presteren.
1: Oh, oké. En daar zijn jullie dus van de week zijn jullie dus naar het toeristisch informatiepunt de Kuik geweest?
0: Gisteren was dat. En we hebben eerst opgezocht wie de coördinatrice was. En dat ging heel moeilijk. En uiteindelijk zijn we erachter gekomen wie het was. En ja, die was heel enthousiast. Die doet zo vreselijk veel. Ook allemaal vrijwilligerswerk. En heel spontaan. Ze werkt mensen in. Ze heeft blokken van 2 uur. En dan moeten er 2 mensen komen. En dat gaat dan... heeft ze aardig wat vrijwilligers nodig.
1: Nodig, ja. Ja,
0: ja, dus dat is een beetje... Ze is nou weer bezig met inwerken. Maar ja, dan komt de vakantieperiode aan. Mensen gaan ook... De vrijwilligers gaan ook
1: gelukkig op vakantie.
0: Dus,
1: maar nou zijn jullie dus gisteren dat gesprek aangegaan... Hè, met het toeristisch informatiepunt. Gaan jullie dus nu dadelijk in het nieuwe onderrondje, in dat blad... ook tips geven van wat zij gezegd heeft... van dan moeten jullie eens daar naartoe gaan of moeten jullie daar...
0: Wat dacht je, daarvoor zijn wij. Dat, we hebben echt het hebben van het lijf gevraagd. En nou ja, wat eruit komt, weet ik nog niet. Maar wel tips, dat is eigenlijk de bedoeling. Als we naar instanties gaan... dan proberen we toch een tip achter te laten. Ja, zo van,
1: Het is natuurlijk wel belangrijk voor de thuisblijvers. Hè? Van,
0: straks en wat je zoveel kan doen... en dat wist ik ook allemaal eigenlijk niet, hoor. Ik ben er een paar keer geweest toen ik net hier woonde in Kuik... om informatie. Maar er is zo vreselijk veel wat men in Kuik kan doen. Mm-hmm. Dat ze geven rondleidingen... je kan particulier of met een groep komen. Ze hebben een boekje met fietsroutes. En ja, ga maar door. Ik heb gisteren zoveel lectuur meegekregen.
1: Dus het is eigenlijk een tip ook naar de luisteraars. Ja. Ga eens naar het toeristisch informatiepunt. Ja. En laat u zich daar eens informeren eigenlijk.
0: Het ligt een beetje... Ja, ik vind het... het ligt leuk als je net... dat poortje onderkomt van de Maaskade. Mm-hmm. Ja, je gaat daar dat straatje, hoe heet het, de Molenstraat?
1: De Maastraat.
0: De Maastraat. Mm-hmm. Nou ja, dat is het eerste gebouw. Is de VVV, ze hebben vlaggen. En, dus je kan niet zeggen, ik loop eraan voorbij. Mm-hmm. Of ik zie het niet.
1: Niet
0: dus,
1: meer, nee.
0: En je wordt altijd hartelijk ontvangen. Je mag kijken wat ik zeg. Je kan het bespreken. Echt is heel ruim opgezet.
1: Ja, het is
0: en natuurlijk... allemaal door vrijwilligers.
1: Ja, onvoorstelbaar zijn.
0: Ja,
1: maar het
0: onvoorstelbaar.
1: Is geen VVV-erkend bureau, hè? Of het is...
0: Nee. Ze hebben het zelf met een groepje opgezet, zeg maar.
1: Ja. Dus in feite moeten de luisteraars oproepen... gaan jullie naar Kuik of omgeving... ga eerst naar de toeristische informatie in de Maastraat.
0: Ja, hebben we natuurlijk ook dat museum... heb je erbij. En nog een heleboel... Oh, de kerk. De kerk zit ernaast. En ik ben er ook onlangs geweest. Ja, het is een prachtig gebouw.
2: Met die toren
0: erbij. Met hele verhalen. Ze kunnen de toren in klimmen.
2: Ja,
0: dus er is echt wel voor jong en oud wel wat te doen.
1: Goed, Marga.
2: Nou, ik heb nog een vraagje. Want daar heb je niet heel... Nee, dat geeft niks, Martin. Maar... Jij, Martin, was straks een vraag. Hoe was het geweest bij een sportbeleving? Dat jullie dat ook gedaan hebben.
0: Ja, de hartgym.
2: Hoe was dat gegaan? Dat hoef je niet zo te zeggen. Maar hoe was dat
0: hoe
2: gegaan?
0: Hoe zijn we daartoe gekomen?
2: En hoe was het gegaan? Want als je zelf meegedaan, dan wil ik toch wel weten hoe het gegaan is.
0: Dat is best wel leuk. Het was best intensief, moet ik zeggen. Er is altijd een fysiotherapeut aanwezig tijdens de avond... En het begint met loopoefeningen. En de overwegend hebben alle mensen wel een hartprobleem gehad. Ja. Er zijn mensen die al zo lang geleden gedotterd of geopereerd zijn. En die doen allemaal braaf mee. En als dan de oefeningen gedaan zijn, dan gaat men sporten aangepast. Maar dat kan behoorlijk flink tegenaan gaan. Maar dat komt omdat er bijna allemaal mannen zijn. Er zijn maar 2 vrouwen daarbij.
1: Oh.
0: En... dat wisselt zo af per 10 minuten. Het is ook een pauze. Prima.
2: Een leuke ervaring.
0: Ik vond het een leuke ervaring, ja. Okay. We hebben dus ook meegedaan.
2: Ja, dat is helemaal duidelijk.

0: Daarom vrouw ik het
1: de
0: ook.
1: De ene kan die sport en de andere kan dat sport. En,
0: ja.
1: En degene... mijn vriendin die viel op de knieën met volleybal, want die wordt dan vreselijk fanatiek. Nou, dus ze kan nou nog steeds niet volleyballen, want ze heeft heel erg last van de knieën.
0: Dat
1: en dat is al een
0: leuk.
1: Poos geleden, maar... Ja. Ja, dus je moet wel uitkijken. En daarom is er een fysiotherapeut. Want ik was aan het badmintonnen en toen zei ze, ga jij eens zitten. Toen dacht ik, waarom? Ik ben lekker aan het badmintonnen. Nou, ze gaat toch maar even zitten. Maar ja, ik kleur dan heel snel.
0: Ja.
1: Dus ik ben braaf.
0: Ja, alert dus.
1: Maar nou, zo mooi. Letten ze dus op. Dat,
0: leuk.
1: Het is echt ja. wel...
0: Dank
2: maar,
0: je
2: wel. Wij ja. gaan een beetje naar het einde van de uitzending.
1: Jammer, ja.
2: Jammer, ja. We kunnen nog wel 4-5 blokken doen, dus. Maar heb jij verder nog iets toe te voegen en zeg van... nou, dit wil ik nog even kwijt over mijn avonturen als koffiekletster?
1: Ja, ik ga niet alles vertellen, hè.
2: Nee. Dan nemen we... Dan nemen we afscheid.
1: Ja.
2: Margot, bedankt dat je er was.
1: Ja, graag gedaan.
2: Behouden thuisvaart.
1: Ja, dat is voor jou afhankelijk.
2: Hey, groetjes. Ai, ai.
1: Ja.

0: De 55 Plus Show.
1: Pak even rust, ga er goed voor zitten. Want Mientje neemt u mee naar het platteland van toen en nou. Met een zelfgeschreven gedicht in streektaal. Speciaal voor jullie.
2: Goeiedag Mientje.
3: Ja, goeiedag Henk en goeiedag Martin.
2: Oh, je
3: en
2: bent
3: natuurlijk alle zonaanbidders.
2: Ja, dat wou ik net zeggen, want het belooft allemaal prachtig weer te worden de komende tijd. En we hebben ook al mooi weer gehad. Ga je het over het weer hebben? Ga je het over het Pinkster hebben? Ik had erover nagedacht. Ik denk, waar zou het in godsnaam deze keer over hebben?
3: En wat denk jij zelf dat het gaat worden?
2: Het mooie weer?
3: Pinksteren.
2: Ja, je bent er helemaal vrij in, dus wat dat betreft is wel heel erg leuk. En ook dat je de moeite neemt om het gedicht te laten horen bij Omroep Land van Kuik.
3: Ja. Zullen we dan maar beginnen?
2: Ja, ik brand los.
3: Het is al heel wat jaren geleden. Het was op een mooie Pinksterdag. We zaten in de kerk nog op ons knieën. Iedereen stil. Geen gefluister, geen gelach. Ik had dat jaar mijn eerste communie gedaan. En op school had de zuster een verhaal verteld. Van de Heilige Geest die aan de apostelen verscheen. En dat hij met Pinksteren op neid weer kwam. Ik zou wel iets niet begrepen hebben toen. De mis was uit, zonder een geest te hebben gezien. Kwaai zie ik die Pinksteren naar huis gelopen. Maar op de Heilige Geest, daar hoefde ik niet meer op te hopen.
2: Ja, prachtig.
3: Hey. Ja, het is echt gebeurd zo, Henk. Dus.
2: Ja, dan is er iets minder. Maar goed, dat is een leuke anekdote opgehaald, toch?
3: Ja, inderdaad. Dat mag ook wel, hè.
2: Hey, ik wens jou hele fijne dagen. En geniet van het mooie weer wat we hebben en wat we nog krijgen. En ik zou zeggen, tot volgende week normaliter.
3: Oké, alle wensen terug en tot volgende week. Houdoe.
2: Dankjewel, Mientje. Beste.
4: Op een mooie Pinksterdag, als het even kon.

Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt. Op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt,

0: uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Klusbedrijf JSW.
3: Klusbedrijf JSW.
2: De nummer 1 in Erco.
3: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
2: Klusbedrijf JSW.nl.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten geen haast hebben met een deal met Iran. Volgens Trump moeten beide landen de tijd nemen om goede afspraken te maken. Totdat er een officieel akkoord is, blijven wel de Amerikaanse sancties tegen Iran gelden. Trump noemt het huidige contact met Iran wel beter dan eerder. Oekraïne voert steeds vaker aanvallen uit tot diep in Rusland. Daarbij worden vooral olieinstallaties geraakt die belangrijk zijn voor de Russische oorlogseconomie. President Zelensky noemt deze aanvallen lange afstandssancties. Volgens Oekraïne helpen oliebedrijven en energiecentrales Rusland bij de oorlog en daarom blijven de aanvallen doorgaan. De politie zoekt een man die wordt verdacht van een gewelddadige aanranding in Amersfoort. Een vrouw werd in de nacht van vrijdag op zaterdag op een fietspad aangevallen. De man kneep haar keel dicht en ramde haar aan. Hij vluchtte toen twee fietsers langskwamen. De politie zoekt getuigen en camerabeelden van de omgeving van het Jan van Riebeekpad. De Turkse politie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij Republicans People Party in Ankara ontruimd. Daarbij werden traangas en rubberen kogels gebruikt. Supporters probeerden het gebouw nog te verdedigen. De onrust ontstond nadat een rechtbankpartijleider Özgür Özel uit zijn functie zette. De rechter verklaarde zijn verkiezing in 2023 ongeldig. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
3: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren. Een scheiding. Gezondheid die verandert. Of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
4: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. De 1805 to Nashville. De country train van Omroep Land van Kuik.

0: op Amerikaans verzoek vanuit Wisconsin. Pussycat met Mississippi. En Pussycat was een popgroep uit Zuid-Limburg. Om precies te zijn, die kwam uit Brunsum. Nou, hebben jullie een verzoeknummer? Stuur het gewoon in naar Omroep Land van Kijk. Die geven het aan mij door en ik breng het op de radio. Hi country folks, welkom bij de 1805 to Nashville. Een trein vol traditionele country back-to-back. Wekelijks op Omroep Land van Kuik op de zondagavond om 6 uur. Mijn naam is Jonas, All on Board, de tweede country song. En dit programma komt van Ronnie McDowell. You're gonna ruin my bad reputation.
1: Hi, this is Brent Brinkman. All on board now for the 1805 to Nashville with Jonas.

Ronnie McDowell, you're gonna ruin my bad reputation. En ik kreeg ook het verzoek om eens een keer wat Nederlandse country muziek te brengen van Nederlandse bands. Nou, dat gaat in dit uur gebeuren. En hier zijn de Tumbleweeds met Somewhere Between. Opgericht in Kaatsheuvel door Ad en Ton Masseurs. De zanger is van Ine Masseur en ook Ruud Hermans trad tot deze groep toe in 1975. De Tumbleweeds, Somewhere Between.

Good Days, Bad Days, je hoorde T. Graham Brown. De Major Dundee Band die werd opgericht in Oosterhout in 1977 en staat onder leiding van Dick Altena. Nou, je gaat deze band horen met The Longer the Distance.

De jukebox has a 45. Dat werd gezongen door Clinton Gregory. Tulsa. Tulsa is een groep uit Brabant met Ruud Hermans, Hat Verheijen en Jos van Lieshout. Opgericht in 1981. En je gaat Tulsa horen met Me and You and a Dog Named Boo.

Talk Me to Texas. Het werd gezongen door Keith Whitley. En je kunt geen Nederlands countryprogramma brengen zonder dat je de stem hoort van Ruud Hermans. She Don't Know.

Country Woman, dat werd gezongen door Johnny Duncan. Ben Steeneker, zijn bijnaam is de godvader of Dutch country music. Hij trad dan heel veel op in de Verenigde Staten, onder andere in Indianapolis, in Carson City en in Nashville. Ben Steeneker, I used to love you.

natuurlijk kon dit alleen maar George Jones zijn. De Lone Ranger, Somerset, de Nederlandse volgende groep. En die komt uit Driebergen met de broers Ronald en Hans Sommer. Somerset. Je gaat ze horen met Another Lonely Night.

Ray Price, If You Ever Change Your Mind. Country-liefhebbers, hartelijk dank voor het luisteren naar de 1805 to Nashville. De trein boorde wel traditionele country back-to-back. Mijn naam is Jonas van Moepland van Kuik. Ik wens jullie nog een mooie zondagavond, een mooie week. En tot ziens aan boord van de 1805 volgende week zondag om 6 uur. So long. En ik hoop dat je ook hebt kunnen genieten van Duits-Hollandse, ik wilde zeggen Dutch, maar Hollandse country-artiesten. En we hebben er nog eentje. Een Engelse naam, Jimmy Lawton, geboren in Oklahoma, maar kwam naar Nederland. I don't want to talk about it.

0: een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
1: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Dit is het nieuws. Goedenavond. Op een begraafplaats in Zwolle zijn meerdere graven beschadigd. Volgens de politie is er waarschijnlijk een auto over de graven heen gereden. Ook een hek raakte beschadigd. Zeker 3 graven zijn vernield en het is niet duidelijk wanneer dit is gebeurd. De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen om zich te melden. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten geen haast hebben met een deal met Iran. Volgens Trump moeten beide landen de tijd nemen om goede afspraken te maken. Totdat er een officieel akkoord is, blijven wel de Amerikaanse sancties tegen Iran gelden. Trump noemt het huidige contact met Iran wel beter dan eerder. Oekraïne voert steeds vaker aanvallen uit tot diep in Rusland. Daarbij worden vooral olieinstallaties geraakt die belangrijk zijn voor de Russische oorlogseconomie. President Zelensky noemt deze aanvallen lange afstandssancties. Volgens Oekraïne helpen oliebedrijven en energiecentrales Rusland bij de oorlog en daarom blijven de aanvallen doorgaan. De politie zoekt een man die wordt verdacht van een gewelddadige aanranding in Amersfoort. Een vrouw werd in de nacht van vrijdag op zaterdag op een fietspad aangevallen. De man kneep haar keel dicht en ramde haar aan. Hij vluchtte toen 2 fietsers langskwamen. De politie zoekt getuigen en camerabeelden van de omgeving van het Jan van Riebeekpad. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond... of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
7: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
8: Ja.
9: Ja.
7: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
10: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Gevechtsvliegtuigen van het Air Combat Command vliegen op zondag 24 mei... een Missing Man-formatie boven de Amerikaanse begraafplaats in Margraten... ter gelegenheid van Memorial Day. Deze vlucht, die een eerbetoon is aan gesneuvelde Amerikaanse militairen uit de Tweede Wereldoorlog... vindt plaats tussen 13:30 en 17:30. Forum voor Democratie, FVD, heeft in 2024 en 2025 de meeste schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders in Land van Kuik. In 2024 diende FVD 24 vragen in, gevolgd door Liberaal Land van Kuik met 18. In 2025 stelde FVD 31 vragen, terwijl het CDA er 25 indiende. Het beantwoorden van deze vragen kost de gemeente tijd en geld, maar er zijn geen extra ambtenaren aangenomen. De provincie Noord-Brabant heeft nog geen duidelijkheid gegeven over mogelijke handhaving bij de voormalige betoncentrale aan de Veerstraat in Boksmeer. Milieuvereniging Land van Kuik vraagt om actie tegen de activiteiten die plaatsvinden zonder geldige natuurvergunning. De provincie onderzoekt momenteel alle feiten en omstandigheden voordat een besluit wordt genomen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie. Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
3: posters, spandoeken, huisstijl of stickers?
2: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
4: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
5: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond.
1: De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat hij en de Amerikaanse president Donald Trump het eens zijn over een harde aanpak van Iran. Volgens Netanyahu moet een akkoord ervoor zorgen dat Iran geen kernwapens kan maken. Daarom moeten nucleaire installaties worden ontmanteld en verrijkt uranium uit Iran verdwijnen. Drie Chinese ruimtevaarders zijn onderweg naar ruimtestation Tiangong Space Station. De missie vertrok zondag vanuit de Gobi-woestijn. Een van de astronauten blijft een jaar in de ruimte en dat is een primeur voor China. De ruimtevaarders doen experimenten voor toekomstige missies naar de maan en mogelijk later naar Mars. Op een begraafplaats in Zwolle zijn meerdere graven beschadigd. Volgens de politie is er waarschijnlijk een auto over de graven heen gereden. Ook een hek raakte beschadigd. Zeker drie graven zijn vernield en het is niet duidelijk wanneer dit is gebeurd. De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen om zich te melden. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten geen haast hebben met een deal met Iran. Volgens Trump moeten beide landen de tijd nemen om goede afspraken te maken. Totdat er een officieel akkoord is, blijven wel de Amerikaanse sancties tegen Iran gelden. Trump noemt het huidige contact met Iran wel beter dan eerder. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Opticool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door.
6: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler.
1: Te weinig geld voor boodschappen? Dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen. Ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.
2: Dichterbij dan je denkt.

0: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken. Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Klusbedrijf JSW.
1: De nummer 1 in Elko Land.
2: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie.

0: eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft het Rode Kruis ook vandaag weer maaltijden uitgedeeld aan asielzoekers die wachten op opvang. Omdat er te weinig plek is, worden opnieuw mensen tijdelijk naar Groningen gebracht om daar te overnachten. Hoeveel mensen dat zijn, is nog niet bekend. Koningin Sonja van Noorwegen moet opnieuw rust houden vanwege hartritmestoornissen en hartfalen. Volgens het Noorse Hof verblijft de 88-jarige koningin thuis en wordt haar medicatie aangepast. Ze voelt zich naar omstandigheden goed, maar kan voorlopig niet mee met een geplande reis door de Noorse provincie Vestland. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat hij en de Amerikaanse president Donald Trump het eens zijn over een harde aanpak van Iran. Volgens Netanyahu moet een akkoord ervoor zorgen dat Iran geen kernwapens kan maken. Daarom moeten nucleaire installaties worden ontmanteld en verrijkt uranium uit Iran verdwijnen. Drie Chinese ruimtevaarders zijn onderweg naar ruimtestation Tiangong Space Station. De missie vertrok zondag vanuit de Gobi-woestijn. Een van de astronauten blijft een jaar in de ruimte en dat is een primeur voor China. De ruimtevaarders doen experimenten voor toekomstige missies naar de maan en mogelijk later naar Mars. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja.
4: Ja.
2: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
6: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Omroepland van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroepland van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Jan van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Fiber.nl en Stipte. Kanaal 3196.

0: Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Omroep. Dit is het nieuws. Goedenavond. In het Limburgse Well is een jonge Duitse man overleden tijdens het zwemmen in het Leukermeer. Hij raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Hulpdiensten zochten met boten, een helikopter en een onderwaterteam. Rond 4:15 werd zijn lichaam gevonden. Het is nog niet duidelijk wat precies de oorzaak is. Een Oostenrijkse paraglider heeft een botsing met een klein vliegtuig overleefd bij Zellamzee. Het vliegtuig raakte haar parachute waardoor ze begon te vallen. De vrouw kon op tijd haar noodparachute openen en maakte een harde noodlanding. Ze raakte licht gewond. De luchtvaartpolitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft het Rode Kruis ook vandaag weer maaltijden uitgedeeld aan asielzoekers die wachten op opvang. Omdat er te weinig plek is, worden opnieuw mensen tijdelijk naar Groningen gebracht om daar te overnachten. Hoeveel mensen dat zijn, is nog niet bekend. Koningin Sonja van Noorwegen moet opnieuw rust houden vanwege hartritmestoornissen en hartfalen. Volgens het Noorse Hof verblijft de 88-jarige koningin thuis en wordt haar medicatie aangepast. Ze voelt zich naar omstandigheden goed, maar kan voorlopig niet mee met een geplande reis door de Noorse provincie Vestland. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
6: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
5: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
6: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Het Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Gevechtsvliegtuigen van het Air Combat Command vliegen op zondag 24 mei een Missing Men-formatie boven de Amerikaanse begraafplaats in Margraten ter gelegenheid van Memorial Day. Deze vlucht, die een eerbetoon is aan gesneuvelde Amerikaanse militairen uit de Tweede Wereldoorlog, vindt plaats tussen 13:30 en 17:30. Forum voor Democratie, FVD, heeft in 2024 en 2025 de meeste schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders in Land van Kuik. In 2024 diende FVD 24 vragen in, gevolgd door Liberaal Land van Kuik met 18. In 2025 stelde FVD 31 vragen, terwijl het CDA er 25 indiende. Het beantwoorden van deze vragen kost de gemeente tijd en geld, maar er zijn geen extra ambtenaren aangenomen. De provincie Noord-Brabant heeft nog geen duidelijkheid gegeven over mogelijke handhaving bij de voormalige betoncentrale aan de Veerstraat in Boksmeer. Milieuvereniging Land van Kuik vraagt om actie tegen de activiteiten die plaatsvinden zonder geldige natuurvergunning. De provincie onderzoekt momenteel alle feiten en omstandigheden voordat een besluit wordt genomen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Ziggo, kanaal 1915 of 915.
2: May all of your wishes come to for life. And all that you wait for

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. De centrumpartijen die president Nikos Christodoulidis steunen, verliezen juist steun. Thema's als inflatie, corruptie en migratie speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. Door de hitte worden evenementen aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bij festivals in Biddinghuizen en sportevenementen in Friesland en Maastricht. Ook wordt rekening gehouden met drukte en gezondheidsrisico's door de warmte. In het Limburgse Well is een jonge Duitse man overleden tijdens het zwemmen in het Leukermeer. Hij raakte in het probleem en kwam niet meer boven water. Hulpdiensten zochten met boten, een helikopter en een onderwaterteam. Rond 4:15 werd zijn lichaam gevonden. Het is nog niet duidelijk wat precies de oorzaak is. Een Oostenrijkse paraglider heeft een botsing met een klein vliegtuig overleefd bij Zellamzee. Het vliegtuig raakte haar parachute waardoor ze begon te vallen. De vrouw kon op tijd haar noodparachute openen en maakte een harde noodlanding. Ze raakte licht gewond. De luchtvaartpolitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Soms hoor je een stem op de radio waarvan je denkt, hoe kan dit uit een 19-jarige komen? Shanna Spiro is de naam en ze is hard op weg om de muziekwereld op zijn kop te zetten. Vergeet de filters, vergeet de pracht en praal. Dit nummer is een eerlijke schreeuw om echte liefde in een wereld die soms een beetje te veel om de buitenkant draait. Dit is soulful, dit is rauw, dit is een stem die je niet meer gaat vergeten. Zet hem wat harder, want hier is de waanzinnige Shanna Spiro met Material Lover.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
1: posters, spandoeken, huisstijl of stickers.
0: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
2: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
3: Klusbedrijf JSW.
4: Klusbedrijf JSW.
3: De nummer 1 in Erkoland.
4: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
3: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
4: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. 8 Arabische en Islamitische landen hebben kritiek geuit op Itamar Ben-Gvir vanwege de behandeling van activisten die hulp wilden brengen naar de Gazastrip. Volgens de landen werden de activisten vernederd en mishandeld tijdens hun detentie. Ook de Nederlandse regering heeft Israël aangesproken op de behandeling van de groep. 3 bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn zondagavond vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht voor tijdelijke nachtopvang. In congrescentrum Hanzeplaza zijn 175 bedden beschikbaar voor mensen die geen plek hebben in het aanmeldcentrum. Maandagmorgen worden zij weer teruggebracht naar Ter Apel. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. De centrumpartijen die president Nikos Christodoulides steunen, verliezen juist steun. Thema's als inflatie, corruptie en migratie speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. Door de hitte worden evenementen aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bij festivals in Biddinghuizen en sportevenementen in Friesland en Maastricht. Ook wordt rekening gehouden met drukte en gezondheidsrisico's door de warmte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog. In het noorden en westen kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. In het binnenland kan het 28 graden worden. Op de Wadden ongeveer 24 graden. Er staat over het algemeen weinig wind. Aan zee soms matig uit het noorden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Op Land van Kuik, streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Gevechtsvliegtuigen van het Air Combat Command vliegen op zondag 24 mei een Missing Man formatie boven de Amerikaanse begraafplaats in Margraten ter gelegenheid van Memorial Day. Deze vlucht, die een eerbetoon is aan gesneuvelde Amerikaanse militairen uit de Tweede Wereldoorlog, vindt plaats tussen 13:30 en 17:30. Forum voor Democratie, FVD, heeft in 2024 en 2025 de meeste schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders in Land van Kuik. In 2024 diende FVD 24 vragen in, gevolgd door Liberaal Land van Kuik met 18. In 2025 stelde FVD 31 vragen, terwijl het CDA er 25 indiende. Het beantwoorden van deze vragen kost de gemeente tijd en geld, maar er zijn geen extra ambtenaren aangenomen. De provincie Noord-Brabant heeft nog geen duidelijkheid gegeven over mogelijke handhaving bij de voormalige betoncentrale aan de Veerstraat in Boksmeer. Milieuvereniging Land van Kuik vraagt om actie tegen de activiteiten die plaatsvinden zonder geldige natuurvergunning. De provincie onderzoekt momenteel alle feiten en omstandigheden voordat een besluit wordt genomen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In de nacht blijft het droog. In het noorden en westen kan plaatselijk mis ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. In het binnenland kan het 28 graden worden. Op de Wadden ongeveer 24 graden. Er staat over het algemeen weinig wind. Aan zee soms matig uit het noorden.
0: Waar je ook bent. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
1: 8 Arabische en Islamitische landen hebben kritiek geuit op Itamar Ben-Gvir vanwege de behandeling van activisten die hulp wilden brengen naar de Gazastrip. Volgens de landen werden de activisten vernederd en mishandeld tijdens hun detentie. Ook de Nederlandse regering heeft Israël aangesproken op de behandeling van de groep. 3 bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn zondagavond vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht voor tijdelijke nachtopvang. In congrescentrum Hanzeplaza zijn 175 bedden beschikbaar voor mensen die geen plek hebben in het aanmeldcentrum. Maandagmorgen worden zij weer teruggebracht naar Ter Apel. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. De centrumpartijen die president Nikos Christodoulides steunen, verliezen juist steun. Thema's als inflatie, corruptie en migratie speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. Door de hitte worden evenementen aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bij festivals in Biddinghuizen en sportevenementen in Friesland en Maastricht. Ook wordt rekening gehouden met drukte en gezondheidsrisico's door de warmte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog. In het noorden en westen kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. In het binnenland kan het 28 graden worden. Op de Wadden ongeveer 24 graden. Er staat over het algemeen weinig wind. Aan zee soms matig uit het noorden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik.

Styles bracht American Girls uit als tweede single van zijn vierde album Kiss All The Time, Disco Occasionally. De inspiratie kwam nadat Harry zijn drie beste vrienden met de Amerikaanse vrouwen zag trouwen. Dat zette hem aan tot denken over liefde, settelen en zijn eigen single bestaan. Op het album staat het nummer als track 2, wat typisch is voor een sterke single die meteen de toon moet zetten na de opener. Right.

In de nacht blijft het droog. In het noorden en westen kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. In het binnenland kan het 28 graden worden. Op de Wadden ongeveer 24 graden. Er staat over het algemeen weinig wind. Aan zee soms matig uit het noorden.

What have I done to deserve this? What have I

0: Check onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. 8 Arabische en Islamitische landen hebben kritiek geuit op Itamar Ben-Gvir vanwege de behandeling van activisten die hulp wilden brengen naar de Gazastrip. Volgens de landen werden de activisten vernederd en mishandeld tijdens hun detentie. Ook de Nederlandse regering heeft Israël aangesproken op de behandeling van de groep. 3 bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn zondagavond vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht voor tijdelijke nachtopvang. In congrescentrum Hanzeplaza zijn 175 bedden beschikbaar voor mensen die geen plek hebben in het aanmeldcentrum. Maandagmorgen worden zij weer teruggebracht naar Ter Apel. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. De centrumpartijen die president Nikos Christodoulidis steunen, verliezen juist steun. Thema's als inflatie, corruptie en migratie speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. Door de hitte worden evenementen aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bij festivals in Biddinghuizen en sportevenementen in Friesland en Maastricht. Ook wordt rekening gehouden met drukte en gezondheidsrisico's door de warmte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog. In het noorden en westen kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. In het binnenland kan het 28 graden worden. Op de Wadden ongeveer 24 graden. Er staat over het algemeen weinig wind. Aan zee soms matig uit het noorden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.